0: right back with more A State of Trance.
1: 538 Nieuws.
2: 2 uur.
3: In de buurt van het Witte Huis in Washington is geschoten waarna het Witte Huis op slot is gegaan. Er zou tientallen keren gevuurd zijn. Politie heeft de schutter neergeschoten en ook iemand anders is gewond geraakt. Journalisten die op het terrein van het Witte Huis waren, werden naar de perskamer gebracht. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het blijft een sprookje. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de één na laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen. Het dodental van de ebola-uitbraak in Congo is gestegen tot meer dan 200. Er zijn bijna 900 besmettingen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte al uit tot internationale noodsituatie. Ook in buurland Oeganda zijn nieuwe besmettingen ontdekt. 1 patiënt is overleden. Dolleboel in Tilburg, waar de spelersbus van Willem II werd opgewacht door honderden fans. Die stonden bij het stadion feest te vieren, omdat hun ploeg weer terug is in de Eredivisie. Gisteravond werd, na strafschoppen, van Volendam gewonnen in de laatste play-offwedstrijd. Maandag is de grote huldiging van Willem II in het centrum van Tilburg. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: 538.

538.

0: birthday, applause. Thank you so much, Ollie James, for doing a guest mix today.
1: Thank you.
0: I know you're one of the busiest guys on this planet, releases-wise. What's coming up in the coming time?
1: A lot of releases, surprisingly.
0: Yeah.
1: So we filled the schedule pretty much, which is something I wanted to do. When you're touring so much, it's so hard to get a consistent schedule going. So most of the work comes, you know, January, February. So I've got a lot of stuff coming, pretty much till the end of the year.
0: Yeah, because you've been teasing quite some stuff, including the No More Turning Back, the guitar remix.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Is that something that's already being planned as well?
1: So this one has been going viral on TikTok, actually.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: We had some labels reach out. Not sure what to do with it. A lot of people want it, so I'm surprised you recognize it there.
0: Yeah, of
1: not
0: course.
1: Not many people do.
0: It's one of my favorite tracks from back in the day, so that's
1: I'll send you it.
0: Yeah, please do, please do. What else is coming up gigs-wise? I know that you're doing a lot of shows as well.
1: Yeah, so playing Luminosity, which is a good one.
0: Nice.
1: For the Dutch audience.
0: Yeah.
1: I played a few Dutch festivals, but this one is one I've always wanted to do. Also, Beats for Love.
0: Okay.
1: So quite some good festivals this year.
0: Hou hem in de gaten. Ollie James, je hoort hem hier een uur lang bij 538 voor State of Trance. Volgende week zijn we terug met een nieuwe episode met Dan. 2 uur lang Armin in de mix met een unfiltered episode. Fijn weekend.
2: Thank you for tuning in. For more info and tunes, check us stateoftrance.com or join discord.gg/ArminBenBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
3: 538 Nieuws.
4: 3 uur.
5: Het Witte Huis in Washington is een tijdje op slot gegaan nadat er in de buurt was geschoten. Een man schoot tientallen keren op politieagenten bij een controlepost. Schutte werd doodgeschoten door de Secret Service. En ook een voorbijganger raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom de man het vuur opende. Volgens president Trump gaat de straat van Hormuz binnenkort weer helemaal open, omdat er een vredesdeal met Iran aan zit te komen. Maar Iraanse media komen met een ander verhaal. Zij zeggen dat Iran de controle houdt over de zeeroute. Wel zouden er meer schepen door de straat van Hormuz mogen varen. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het blijft een sprookje. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de ene laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen. Bayern München heeft de dubbel gewonnen. De ploeg was al landskampioen en heeft nu ook de beker gewonnen. Dankzij een 3-0 overwinning op Stuttgart, de ploeg die de beker vorig jaar nog won. Harry Kane maakte alle doelpunten. Het is voor het eerst in 6 jaar dat Bayern weer de beker pakt. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: 538.
4: Afrojack. Radio 538. Jacked Radio. With Afrojack.
6: What up, what up? Ik ben Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jacked Radio. Laat me weten wat je vindt op mijn Twitter of op Instagram. Let's go.

0: I'ma go hard.
1: Jacked Radio. With Afrojack.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind te maken aan de oorlog en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met raketten. Er viel 1 dode en er zijn 5 gewonden. In de hele stad waren explosies te horen en een metrostation in het centrum werd gebruikt als schuilkelder. Volgens de burgemeester van Kiev zijn op meerdere plekken branden ontstaan en wooncomplexen beschadigd. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest, er zijn geen gewonden. Brand was ontstaan op de 3e etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de 1 na laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen wat er te winnen valt. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: De Zomer Top 538. 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Bij het Witte Huis in Washington heeft een man het vuur geopend op een controlepost van de Secret Service. Er zou tientallen keren geschoten zijn. Een voorbijganger raakte gewond en de schutter, een man van 21, is door agenten doodgeschoten. Na de schietpartij werd het Witte Huis een tijdje afgegrendeld. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind aan de oorlog te maken en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest. Er zijn geen gewonden. De brand was ontstaan op de derde etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging hij in de ene laatste ronde onderuit, waarna de scheidsrechter een eind aan het gevecht maakte. Voor Verhoeven was het zijn eerste echte bokspartij. Hij was jarenlang kickbokser. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en naar 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Morgen om 9:30 bij Net5 en op kijk.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Nu tot wel 600 euro extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
1: De Zomer Top 538. Zomer.

0: hier bij 538. Je hoorde Last Friday Night.
1: De zomer tot 538.
0: Ja, vrijdagnacht. Ik denk toch wel de nacht waar we met z'n allen nog veel aan gaan denken. Aangezien ik heb gezien dat het ook vannacht weer een graad of 15, 16 gaat worden. Dus niet heel veel kouder dan dan. Ik ben gelukkig gezegend met zo'n mobiele airco, weet je wel. Dan hou ik nog een beetje in slaap s'nachts. Maar anders is het niet te doen, man. Hey, goedemorgen. Kilian van Luijt hier. Ook vandaag gaan we verder met de zomer tot 538. Oftewel de 538 lekkerste en heetste zomernummers om dit warme Pinkster weekend door te komen. Zometeen nog Paul, Frits, Kalkbrenner, Sky in the Sand, ook Tim Burke komt eraan. En heb je enig idee wat je überhaupt een beetje moet doen om een beetje goed in slaap te kunnen vallen s'nachts? Je moet sowieso niet koud douchen. Dat is de fout die veel mensen maken. Maar als je koud gaat douchen, dan verkleinen je bloedvaten. Waardoor je lichaam denkt, hey, hij heeft het koud. We moeten misschien even de warmte vasthouden. Dat is natuurlijk niet echt heel erg handig. Uit onderzoek blijkt dat je het beste je sokken in de vriezer kan doen. En dan s'nachts aandoet. Even 20 minuutjes in de vriezer, komt het helemaal goed. Of het heel lekker is, weet ik niet. Maar je gaat er wel lekker mee in slaap komen. Zo is het ook alweer. Het zijn de hits van 538. De zomer tot 538 om deze ochtend lekker mee door te komen. Zometeen de Shakira, ook Timber komt eraan. En eerst op plek 372. Zack Noel, Sean Paul. Dit is Trumpets.

Dit is de zomer op 538 met misschien wel mijn lievelingsplaat aller tijden. En dat kan ik bijna bij elke plaat zeggen die ik op dit moment afkondig. De broers Paul en Frits Kalkbrenner. Je hoorde Sky in the Sand op plek 371 in de zomer op 538. Maar nu op 370 Tim Burke. Dit is Romance.

0: full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werken bij HANAP.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, de Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag.
6: Big deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: De zomer, top 538.
8: Hey, zometeen lekker wakker beuken.

0: Love You More. En over DJ Paulstak gesproken. Wist je dat onze Rick van de 538-ochtendshow ooit een programma met hem gemaakt heeft? Best opmerkelijk, aangezien de muziekgenres die ze allebei leuk vinden niet echt overeenkomen.
1: Maar ik zat in een mellow house, weet je, een beetje DJ Jean-achtig.
2: Ja, ja, ja.
3: De Italo.
1: En ik werd gebeld. Nee, Italo niet, maar ik werd gebeld. Joh, we hebben een houseprogramma.
4: 366.
1: Fantastisch. Ik kom daar en hij zegt, ja, hallo, ik ben Paul Elstak en DJ Lars. En hij zegt, ik zeg, ja, ik kom zo met een mellow-programma doen. Hij zegt, nee, we gaan hardcore draaien. Nou, een herrie, een ellende, man. Weet je, ik vind het helemaal niet leuk.
2: Nee, ik vind ook helemaal niks voor jou hardcore. Nee,
1: maar ik vond het station heel leuk en het programma was heel leuk. En er luisterden heel veel mensen naar.
2: En hoe lang heb je dat gedaan, dat programma?
1: Nou, ik denk wel anderhalf, twee jaar.
2: Oh, toch wel.
1: En toen werd ik gevraagd door, toen werd ik, nou, Holland FM ging ik.
2: Moest je Koos Alberts afkloppen,
0: echt waar. Prachtig verhaal. Je hoorde DJ bij Allstak en Love You More in de zomer top 538 op plek 366. Onderweg voor je is het Tom & Kenton ook. Jennifer Lopez komt eraan. En eerst op 365 Bruno Mars. Dit is 24K Magic.

Het is de zomer op 538 met op plek 364 Stardust. And the music sounds better with you. En dat is natuurlijk hartstikke waar. Dus dankjewel dat je ook deze ochtend weer hebt gekozen voor de hits van 538. We gaan dan lekker zomers doorkomen met zometeen een

0: Is de zomer op 538 met Accent. Je hoorde Kylie.
1: De zomer top 538.
0: Op plek 362 in de zomer top 538. Met Kilio van Luid, goedemorgen. Zometeen Jax Jones, ook Snoop Dogg komt eraan. En een heerlijke classic van Peter Fox. Jawel, House on Zee komt eraan. En je hoort een mega 538-artiest die iets heel bijzonders kan in 2 minuten. Wie het is, hoor je zometeen.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
2: Aldi. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: Akkerloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
0: De laatste keukentrends

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Het

0: Tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week 1 toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.

0: Meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: 538 Nieuws.
5: 7 uur.
6: Een man heeft gisteravond op beveiligers van het Witte Huis geschoten. Die schoten meteen terug en de man overleed later in het ziekenhuis. Het Witte Huis ging meteen op slot. President Trump was thuis. De schutter was al bekend bij de veiligheidsdiensten. Hij noemde zich de Zoon van God. In Den Haag was vannacht brand in een seniorenflat in het centrum. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping. Uit voorzorg werden de bewoners van het complex geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. De brand was vrij snel onder controle, er zijn geen gewonden. Groot feest in Tilburg gisteravond, na de promotie van Willem II naar de Eredivisie. Duizenden fans stonden bij het stadion te wachten op de spelersbus die uit Volendam moest komen. Morgen wordt het feest nog een keer gevierd met de huldiging in het centrum van Tilburg. Mensen krijgen het advies zich goed in te smeren en water mee te nemen. En Rico Verhoeven heeft als bokser naast de wereldtitel gegrepen in het gevecht tegen wereldkampioen Alexander Usyk in Egypte. De oud-kickbokser ging in de voorlaatste ronde onderuit. De scheidsrechter stopte het gevecht en riep Usyk uit tot winnaar. Verhoevens coach is woest. Rico mocht gewoon niet winnen, zegt hij. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen. Dit was het nieuws op 538.
7: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog een flits op de A16 Dordrecht-Breda bij Prinsenbeek 59.0.
8: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Morgen om 9:30 bij Net5 en op kijk.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen.

0: Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
0: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
2: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
3: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
4: De zomer top 538.

0: Justin Bieber.
1: De zomer top 538.
0: Je hoorde What Do You Mean op plek 360 in de zomer top 538. Ik jullie al vanuit hier. En ken je van die Rubik's Cubes? Dat zijn van die kubusje met kleurtjes die je dan moet oplossen, weet je wel. Ja, ik kan dat echt totaal niet. Al zeg ik altijd van wel, maar dan verwissel ik altijd stiekem de plakketjes. Telt natuurlijk helemaal niet. Ik zat net eventjes in een video te kijken van de 9-jarige Theodor Zadjar uit Polen. Die heeft momenteel het wereldrecord Rubik's Cube oplossen op zijn naam staan. Hij doet er 2,7 seconden over. Dat is toch echt bizar snel en dan ben je 9 jaar, hè? Ja, echt heel vet. Justin Bieber, die je net op 538 hoorde, die kan hem ook oplossen in minder dan 2 minuten. En daar is hij echt behoorlijk trots op. Ja, hij kan ook iets in minder dan 2 minuten.

0: Top 538.
1: Zomer op je radio. Radio 538.

0: Het is de zomer top 538 met de lekkerste en heetste zomerhits om dit warme Pinksterweekend door te komen. Je hoorde op plek 357 Snoop Dogg en Pharrell Williams met Beautiful. Onderweg voor je is Dua Lipa, ook Peter Fox komt eraan. En eerst op 365 Rhythm Dynamic.
1: Yes.

0: Het is de zomer op 538 met Peter Fox. Je hoorde House of Zee op plek 355. Hey, goedemorgen, Kilian van Luijten hier met zometeen muziek van Enrique Iglesias. En ook Dua Lipa komt eraan, die ook met dit weer zeker van een lekker ijsje houdt. Maar die maakt ze nogal, laten we zeggen, vrij bijzonder. Hoe dat zit, hoor je zometeen.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
14: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
19: Helemaal los bij Ethos.
20: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
22: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: De Zomer Top 538. Met onderweg voor je de voetjes in

0: Top plek 353. Je hoorde Killing Me Softly.
1: De zomer top 538.
0: Daarvoor nog Dua Lipa, die nogal een rare eetcombinatie heeft. Hè? Haar guilty pleasure is namelijk altijd een flinke pak vanille-ijs. Wat op zich niet zo heel gek is. Zeker niet met dit warme weer. Maar daar doet ze nogal wat bijzondere dingen over. Namelijk flink wat olijfolie en zeezout. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik zie de combinatie nog niet helemaal. Maar goed, als het net zo lekker is als Dua Lipa... Sorry, ik bedoel het weer zoals vandaag. Dan wil ik het best wel een keertje proberen. Je hoorde Dua Lipa op plek 354 in de zomer top 538. Onderweg voor je Diana King, ook Sean Kingston komt eraan. En eerst op plek 352, Enrique Iglesias.

0: 538.
1: Je hoorde op plek 349 Beautiful Girls in de Zomertop 538. Hey, goedemorgen, Clio van Luit hier met zometeen de allerbeste tip om 's nachts cool te blijven. Hoe dat zit hoor je zometeen en ook deze hits komen eraan.
2: Zometeen hoor je deze zomer.

0: Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa. De ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
16: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
17: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
18: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
21: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
24: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
25: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
19: Je klinkt.

0: het een tikje anders doet.
1: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl
2: 538 Nieuws.
3: 8 uur.
4: In Alphen aan de Rijn is het bovenste dek van de parkeergarage bij een winkelcentrum voorlopig dicht. De betonnen vloer is er slechter aan toe dan gedacht, meldt Omroep West. Door die te ontlasten is er geen instortingsgevaar en kan de rest van de garage in gebruik blijven. Intussen wordt dan het parkeerdek gerepareerd. Het was even paniek gisteravond bij het Witte Huis in Washington toen iemand op beveiligers begon te schieten. De boel ging meteen op slot, ook omdat president Trump thuis was. De schutter werd meteen neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het is een bekende van de veiligheidsdiensten. In de deal die president Trump zou hebben met Iran is onder meer afgesproken dat het staakt het vuren wordt verlengd en dat de straat van Hormuz weer open gaat. Iran zou de mijnen dan weghalen die daar nog liggen. Ook zou Iran hebben beloofd geen kernwapens te maken. Trump is enthousiast, Iran heeft officieel nog niks gezegd. En bokser Rico Verhoeven baalt van zijn verloren wereldtitelgevecht tegen regerend kampioen Usyk in Egypte. Toen Verhoeven in de 11e ronde onderuit ging, besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen en Usyk tot winnaar uit te roepen. Maar het was helemaal geen knock-out en ze hadden hem moeten laten doorvechten, vindt Rico. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen. Dit was het nieuws op 538.
5: Kom 538 verkeer voor je, dan flitsmaar. Stemmen nog een flitser op de A2 Maastricht richting Echt bij Geleen 336.2. En de A18 Varsseveld richting Didam bij Wel opgepast bij 159.7. Veilige reis.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
2: Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
12: De zomer top 538.

Ik ben gelukkig gezegend met zo'n mobiele airco die me lekker koel houdt s'nachts. Maar mocht dat bij jou niet het geval zijn, dan moet je een handdoek in de vriezer doen, hè? Dat blijkt uit onderzoek, dat houdt je heerlijk koel s'nachts. En uit hetzelfde onderzoek blijkt dat je dat vooral moet doen met een 538-handdoek. Want dat houdt je helemaal koel s'nachts. Heb je die nog niet? Geen probleem. Zometeen in Kidians kansloze kennisquiz. Jouw kans op zo'n badhanddoek. Ook is Jack Jomi en Joe Cocker onderweg voor je. En eerst op plek 346 in de zomertop 538. Shallow Ball en Dua Lipa. Dit is No Lie.

0: Smeer je in met factor 538.
1: En geniet van de 538 heetste zomerhits.
0: De zomer top 538.
1: 344.

0: Dag met op 344 Joe Cocker. Je hoorde Summer in the City.
1: 538 presenteert
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag welke van de twee waar is. Stelling 1 is deze ochtend: hardlopen met hoge temperaturen zorgt voor een betere conditie. Als je denkt dat het waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je nou, stelling 2 is deze ochtend waar, denk ik. De geur van vers gemaaid gras is eigenlijk een noodsignaal van de planten. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke stelling is waar, denk

0: Track 342 hoorde je Tarzan Boy. Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Hardlopen met deze hoge temperaturen zorgt voor een betere conditie. Of denk je dat stelling 2 waar is? Het geur van vers gemaaid gras is eigenlijk een noodsignaal van planten. Welke is waar, denk je? Let me know via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2. En maak kans op een 538-badhanddoek.
1: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
1: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
2: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
1: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
2: Vanaf dinsdag de hele week.
1: Bij Radio 538.
2: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
8: Lot, je bent op de radio, hè?
7: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
8: Over de vakantiegeld supersaleweken?
7: Ja, dat wou ik dus zeggen.
8: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
9: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Gek op

0: aan de start van de avondvierdaagse verschijnen, is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: De zomer top 538. Met zometeen het antwoord op Kilian's kansduizend kennisquiz. Eerst Nelly.
5: Radio 538. 341.

0: met op plek 340 Spiller. Je hoorde Groove Jet.
1: 538 presenteert
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Stelling 1 is: het hardlopen met de hoge temperaturen zorgt voor een betere conditie. En stelling 2 is: de geur van vers gemaaid gras is eigenlijk een noodsignaal voor de planten. Oh ja, de vraag welke van de twee waar is. Els, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe ziet jouw planning er vandaag uit?
3: Nou, heel chill. Heel relaxed.
0: Dat lijkt me ook wel aardig verstandig met het weer, ja.
3: Ja, we gaan zo min mogelijk doen vandaag.
0: Wat ga je wel doen vandaag dan?
3: Nou, een beetje op het gevoel. We gaan lekker fietsen. Ik zie wel waar ik een terrasje tegenkom. Onderweg wat drinken, eten.
0: Wel elektrisch fietsen, hoop ik.
3: Ja, dat wel.
0: Ja,
3: dat is beter, hè?
0: Ja, anders zou ik dat niet eens zelfs doen met deze temperaturen.
3: Nee, zeker niet.
0: Els, ik heb hier twee stellingen voor je. Stelling 1 was: hardlopen met hoge temperaturen zorgt voor een betere conditie. En stelling 2 was: de geur van vers gemaaid gras is eigenlijk een noodsignaal voor planten. Welke van de twee is waar, denk je?
3: Ik denk stelling 2.
0: En waarom?
3: Nou, omdat 1 zeker niet goed is voor je. Dus ik dacht, er moeten 2 zijn.
0: Jij zegt hardlopen in deze temperatuur is helemaal niet goed voor je.
3: Nee, absoluut niet. Dan krijg je een heart attack. Els,
0: dat snap ik. Ik ook. Je hebt het hartstikke goed.
3: Nou, yeah.
0: Het klopt inderdaad. Wanneer gras gemaaid wordt, beschadig je natuurlijk gewoon eigenlijk de plantencellen. Het gras reageert erop door allerlei stoffen vrij te geven. En dan is die typische frisse geur die wij altijd zo lekker vinden, is eigenlijk een soort van alarmsignaal van: jongens, het gaat niet goed met mij. Ik ga half dood.
3: Precies.
0: Eigenlijk wel sneu, hè?
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Zie je nog van die gekjes die gaan fietsen met een hond ernaast of zo. Denk je toch, die zijn niet goed bij hun hoofd. Maar ja, die heb je ook op de wereld, hè?
0: Ja, zo is het ook. Ja. Hey Els, heel veel plezier vandaag met het fietsen. Doe rustig aan.
3: Dankjewel.
0: En vergeet geen water te drinken, hè?
3: Nee, dat komt wel goed.
0: Het bandendoek rond je kant op, Els. Fijne dag.
3: Dankjewel, hè. Fijne dag. Yeah.

0: zomer top 538.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Het weekend.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
4: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
6: Vertrouwd sinds 1999.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week 1 bed toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
15: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
14: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
16: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
18: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
20: 538 Nieuws.
21: 9 uur.
22: Tientallen asielzoekers hebben vannacht geslapen in een congrescentrum in Groningen, omdat ze niet in Ter Apel terecht konden. Ze zijn vanochtend weer naar Ter Apel teruggebracht. Daar bracht een lokale boer gisteren 160 meloenen, meldt de regionale omroep. Het Rode Kruis heeft een stroompunt geregeld om telefoons op te laden. In Alphen aan de Rijn is het bovenste parkeerdek van een winkelcentrum per direct gesloten. Volgens Omroep West is het er slechter aan toe dan gedacht. Door het dek leeg te maken is er geen instortingsgevaar meer. Daardoor hoeft niet de hele garage dicht als het herstelwerk van start gaat. Hoe lang dat duurt is niet bekend. Bij het stadion van Willem II stond in de nacht feest gevierd, nu de Tilburgers zijn gepromoveerd naar de Eredivisie door winst op Volendam. Supporters haalden aan het eind van de avond de spelersbus in. Het feest gaat morgenmiddag verder met de officiële huldiging in het centrum van Tilburg. En Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag in het gevecht om de wereldtitel en heeft bezwaren aangetekend bij de Boksbond. Hij verloor in Egypte van de Oekraïner Oleksandr Usyk nadat de scheidsrechter de wedstrijd stopte en Usyk tot winnaar uitriep. Onterecht, vindt Verhoeven, hij wil een rematch. Het wordt een zonnige en warme eerste Pinksterdag met 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler. Ook morgen en de dagen daarna is het zeer zomers. Dit was het nieuws op 538.
23: Toploader hoor je zo in de zomer. Top 538 is verkeer door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. Even oppassen op de A2 Weert richting Echt bij 221.9. A2 Maastricht richting Echt bij 236.2. En ook oppassen op de A28 Hogeveen richting Meppel bij 118.1.
24: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
25: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
26: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
27: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
26: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
28: Dat wordt genieten.
26: Ja, dus. Aldi.
29: Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
30: De zomer top 538.

0: Bob Marley en The Wailers op 334.
1: De zomer top 538.
0: Hey, goedemorgen. Eerste Pinksterdag. Dankjewel dat je radio deze ochtend op 538 staat. Dit hele lange weekend tellen we af naar de grootste zomerhit ooit gemaakt. Welke de nummer 1 is. Een beetje morgen, iets voor 6 uur. Tot die tijd genoeg lekkers voor je hoor. Onder andere Jason Derulo komt eraan. Ook Inna is onderweg naar Pitbull en Jennifer Lopez. Op 300.

0: op 538.
1: Wat doen de temperaturen dan eigenlijk vandaag? Nou, 23 graden in het Waddengebied tot 29 graden in het zuidoosten. Lekker warm zeg. We verkoelen je met de zomer top 538. Goedemorgen, mijn naam is Marnix. Over verkoeling gesproken, lukt het jou om een beetje te slapen met dit warme weer? Ik heb zelf namelijk altijd gigantische moeite om te slapen in de zomer. Het liefst slaap ik namelijk in een vriezer, dus zo koel mogelijk. Frisse lucht erbij, nou dat lukt niet helemaal in die zomermaanden. Maar gisteravond stond er dan toch eindelijk een licht windje bij ons. Dus ik dacht, nou ik zet de ramen tegen elkaar open in de slaapkamer. En dan komt er wat frisse lucht bij. Maar daardoor gaan de gordijnen niet helemaal dicht. Dus wat dacht ik? Ik tape alles dicht, zodat het zo donker mogelijk zou zijn. Maar vanmorgen, ik schrok me echt dood. Opeens wit licht. Ik dacht, nou, Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest is daar. Was het gordijn losgekomen rond een uur of vijf. Dus ik kreeg de zon opeens rechtstreeks in mijn bakken. Het was een beetje raar wakker worden. Maar gelukkig kon ik me nog even omdraaien tot de wekker twee uur later ging. En daarom zit ik nu hier bij de Zomertop 538. Goedemorgen, Jesse J zometeen. June Lodge op 330.

0: Domino in de zomer top 538 op 329. Er zijn dieren op de kinderboerderij die in de zomer worden ingesmeerd met zonnebrand. Om welke dieren dat gaat, dat hoor je binnen nu en 10 minuten. En dit hele weekend jouw kans op deze tickets.
1: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
2: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
1: En juich oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, de Bocconet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1.99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1.99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
12: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
13: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze. Met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
18: Haiboe.
17: Haiboe.nl.
19: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
21: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag. Vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed. Thanks, Bo.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Score nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor 688 euro na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

Backstreet Boys in de zomertop 538. Hey, even een kleine throwback naar de zomer van 2023. Toen was er een kinderboerderij in Beverwijk dat een oproepje op Facebook gedaan met de vraag of mensen nog zonnebrand wilden doneren aan de kinderboerderij. Dit wist ik namelijk ook niet, maar op de kinderboerderij worden blijkbaar varkentjes meerdere keren per dag ingesmeerd omdat ze anders verbranden. Nou, dat vond ik eigenlijk zo'n mooi initiatief dat ik dacht, nou, daar wil ik wel mee helpen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gisteravond ook wat varkentjes ingesmeerd. Nou ja, ingesmeerd, gemarineerd. En daarna zijn ze toch uiteindelijk nog verbrand op de barbecue. De speklappen. Was wel lekker hoor. Hey, goedemorgen, Marnix hier met de zomer top 538. Daddy Yankee onderweg, de Energy 52.

0: Zomer Top 538. Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
0: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
1: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
0: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
1: Vanaf dinsdag de hele week.
0: Bij Radio 538.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
17: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
18: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
19: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
20: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om...

Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: 538 Nieuws.
8: 10 uur.
9: Een dode bij een brand in een seniorencomplex in Den Haag. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping en het slachtoffer is de bewoner. Andere bewoners moesten door de brand hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel in een moskee. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Asielzoekers die vannacht in Groningen sliepen zijn weer terug in Ter Apel. Ze werden vanochtend in twee bussen teruggebracht. Het zijn er ruim 100. Die staan nu weer te wachten voor het aanmeldcentrum. Dat is nog steeds vol. De noodopvang in Groningen is de komende twee nachten ook open. Daar staan 175 bedden. Er zit niemand meer vast voor de spoorblokkade in Utrecht gisteren. Ondanks een verbod van de gemeente gingen 27 actievoerders van Extinction Rebellion na een sit-in op het station toch het spoor op. Ze werden daar al snel weer weggehaald en aangehouden. Toch was het treinverkeer een tijd lang verstoord. En op de A2 bij Abcoude heeft de politie een beginnende bestuurder van de weg gehaald. Hij was opgevallen omdat hij meer dan 40 kilometer te hard reed en vreemd rijgedrag vertoonde. Bij de blaastest bleek dat hij 10 keer zoveel had gedronken als mag. Behalve de snelheidsboete heeft de man ook een verplichte cursus aan zijn broek. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm, met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan de stranden maakt een zeewindje het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers. Dit was het nieuws op 538.
10: Binnen nu en een minuut Loreen in de zomertop 538. Eerst verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Leidschendam. 33 minuten, dat komt door een ongeval. A16 Rotterdam richting Breda bij Feyenoord. 21 minuten. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij Loenen. Daar staat een auto met pech en dat zorgt voor 8 minuten vertraging. Er wordt deze ochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. A2 Maastricht richting Echt 236.2. A6 Emmeloord richting Lelystad bij 102.4. En ook oppassen op de A28 Hogeveen richting Meppel 118.1.
11: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Morgen om 9:30 bij Net5 en op kijk.
12: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.

0: Tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
3: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
4: De zomer top 538.

stuurt Iris in de app van 538. Ze laat ook weten dat ze bezig is met het opruimen van de tuin. Feestje gisteravond. Nou, er komt zometeen nog meer zomersfeest aan, hoor. Jennifer Lopez onderweg naar Benga Boys. Radio 538. La parada de tetas.

0: 538 met Jennifer Lopez en Ain't It Funny. Hey, op deze plek kun je maar beter niet gaan zonnen.
1: De zomer top 538.
0: Het strand, op een terras of in je eigen achtertuin, dat zijn prima plannen om aan je nieuwe zomerkleurtje te werken. Maar ja, op deze plek moet je dat absoluut niet doen. Een tijdje terug in Engeland, daar werd de politie gebeld. Mogelijk omdat er een dood persoon was gespot bij het spoor. Geen teken van leven. Dus de politie ging daar natuurlijk als de mannen naartoe. Weet je wat ze daar aantreffen? Een poedelnaakte man. Die dacht, ja, ik ga gewoon naast de treinrails liggen om te zonnen. Want ja, op het strand, daar mag ik niet poedelnaakt liggen. Ja, wie gaat mij hier vinden? Nou, blijkbaar iedere treinreiziger die dus de politie hebben gebeld. Ik snap de verwarring natuurlijk ook wel. Hè. NS, Nederlandse spoorwegen, naaktstrand. Ja, natuurlijk ook zomaar de afkorting kunnen zijn. De zomer tot 50 met Gypsy King zometeen naar Kate Ryan.

0: Gypsy Kings op 316 in de zomer top 538. Kygo komt er zo meteen aan. En ook jouw kans op ticket voor het Nederlands elftal.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week 1 wet toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Rozer!
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Niet meer in.
10: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Zo, waar is het warm?
13: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
15: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
14: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
16: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
17: Hikes. Nog een keer! Papa, sneller!
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
16: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HADX.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Konrad Firestone.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
0: Dit Pinksterweekend tellen we af naar de grootste zomerhit. Maar we tellen ondertussen ook af richting het WK. Juli, hè, dan start dat. Maar voordat we ons Oranje daar naartoe gaan sturen, het WK, nog één laatste uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in de Kuip Rotterdam. Frank en Arjen van de 50 Middagshow, zij zijn er live bij. En dit hele weekend maak jij ook kans om er live bij te zijn. Hou je radio dit weekend goed in de gaten, want hoor je de scheidsrechtersfluit, dan bel je naar de studio. Scheidsrechtersfluit, ik pak even oefenen hoor. Ja hoor, dit is hem.
1: Ga naar Nederland-Algerije en juich Oranje naar het wereldkampioenschap.
2: Bel nu 0909 30538.
0: Succes met bellen, we gaan op zoek naar beller 107. Wow.

0: 12 in de zomer top 538 Years and Years met King.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
0: De laatste wedstrijd van het Nederlands elftal voordat het WK begint. Dit hele weekend maak je kans op tickets om erbij te zijn in de Kuip in Rotterdam. Hoor je vandaag of morgen de scheidsrechtersfluit voorbij komen? Dan bel je naar 0909-30538. Richard, goedemorgen. Je zit in de auto, wat ben je aan het doen?
2: Nou, mijn dochter die gaat naar Suzanne Freek en die moet ik even naar het station brengen.
0: Wat ben jij een supervader, zeg. Wat leuk.
2: Ja, wel hè.
0: Lekker bezig, zeg. Hé, hey, Richard. Stel je deze situatie even voor. Nederland staat in de finale van het WK. Stel je voor, we komen zover. Jij zit met spanning op de bank te kijken en Memphis Depay maakt in de 90ste minuut de bepalende, winnende goal. Hoe ga jij dan uit je dak?
2: Ja, dan ga ik compleet los. En ik denk, mijn dochter die naast me zit, dat die ook helemaal los gaat.
0: Hoe zou dat dan klinken?
2: Ah!
0: Nou, dat komt wel goed. Richard, je bent bellen 107.
2: Yay!
0: Gefeliciteerd, je wint 2 kaarten voor de uitzwaaiwedstrijd Nederland-Algerije op woensdag 3 juni in de Kuip.
2: Ja, top.
0: En ik hoop dat ze scoren, want zo te horen ben jij een goede juicher.
2: Dat gaat helemaal goed komen.
0: Fijne zondag en heel veel plezier bij Suzanne Freek ook aan je dochter.
2: Top. Dankjewel.
0: Gaan we door met de zomer top 538. Nomads hoor je zo meteen. Nou Shaggy, dit is O Carolina.

0: Zomer top 538.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
14: Ik kan niet werken vandaag.
15: Waar heb je last van?
14: Koorts. Oranje koorts.
16: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479.
17: Mediamarkt.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
18: Dat wordt genieten.
13: Ja, dus. Aldi.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
23: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
24: Zoveel money!
23: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
25: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: 538 Nieuws.
4: 11 uur.
5: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het nog steeds zo druk dat alleen kwetsbare mensen naar binnen mogen. Intussen is een groep van ruim 100 mensen die vannacht in Groningen sliepen weer terug in Ter Apel en zij staan buiten. Mocht vanavond blijken dat er voor mensen weer nachtopvang nodig is, dan kunnen die opnieuw terecht in Groningen. Voor de tweede keer in nog geen 24 uur is in Beverwijk een dode gevallen bij een verkeersongeluk. Vannacht reden er twee auto's op elkaar. Een vrouw overleefde dat niet. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Gistermorgen kwam een man om bij een botsing met een vrachtwagen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio is positief over een deal met Iran. Er zouden afspraken zijn gemaakt over onder meer het verlengen van de wapenstilstand en het heropenen van de straat van Hormuz. Rubio zegt dat de wereld de komende uren misschien goed nieuws krijgt. President Trump was eerder ook positief over een deal. En honderden mensen doen mee aan de Step-Elfstedentocht, meldt Omroep Friesland. Ze zijn om middernacht vertrokken om 225 kilometer af te leggen op een step. Het is de 39ste keer dat deze tocht wordt georganiseerd. Er geldt een speciaal hitteprotocol. Zo moeten deelnemers genoeg drinken en zich goed insmeren. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm, met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan het strand maakt een zeewind het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers. Dit was het nieuws op 538.
6: Mike Posner zo in de zomer top 538. Eerst verkeer door Flitsmeister. Flinke vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Leidschendam. Ongeval gebeurt daar. Daarom 25 minuten. Sterkte. A12 Oberhausen richting Arnhem bij Duiven. 13 minuten. En de A16 Rotterdam richting Breda bij Feyenoord. 17 minuten. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. A2 Maastricht richting Echt 236.2. A6 Emmeloord richting Jouren 289.3. En ook oppassen op de A28 Hogeveen richting Meppel bij 118.1.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
8: Het is

0: Tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam de Style Outlets.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
5: De Zomertop 538.
6: Zomer op je radio.
5: Marnix Westhuis.
7: Hey, goedemorgen. We tellen verder af met de lekkerste zomerhits. Dario G.

0: barbecue met de buren. Nou Kim, ik hoop vanmiddag dat de schappen nog gevuld zijn. Bij ons in de supermarkt was het namelijk al aardig leeg gisteren. Dus ik hoop het voor je. Hey, en Fer die checkt ook in. Fer, jij bent gewoon keihard aan het werk. Wat voor klus ben je eigenlijk aan het doen vandaag?
1: Ik ben vandaag lekker aan het schilderen in ons mooie Zuid-Limburg in Gronsveld. En het is super lekker weer is het. Lekker warm. Dus,
0: Hey, en Fer, jij bent een professional. Dus wat is nou de allerbeste tip met dit warme weer als je dus aan het klussen bent? Dat je het zo lang mogelijk volhoudt?
1: Veel drinken.
0: Veel drinken, is dat de tip?
1: Ja.
0: Wel 0,0 hoop ik toch? Want anders zet je schijn strepen.
1: Nee, ik kan niet bij de klant aankomen met meer dan 0,0. Dus dat gaan we niet doen.
0: Nou, maakt in principe ook niet uit. Zelfs met alcohol, zonder alcohol. Ik ben met twee linkerhanden geboren. Ik zet sowieso alleen maar schuine strepen. Nee, je moet mij niet laten verven. Hey Fer, dankjewel voor je tip. We gaan door met de Zomertop 58 en Lee 2 Times nu.
1: Ja, dankjewel.

0: We gaan zo verder met Samba de Janeiro van Bellini. En vanaf dinsdag...
1: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving. Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
1: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
2: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
1: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
2: Vanaf dinsdag de hele week.
1: Bij Radio 538.
2: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
4: Hebbes.
3: Kijk op ben.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
14: Hey, dat is Tom die net parkeert.
15: Hey, oh, sorry.
14: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
16: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
17: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
18: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
21: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
2: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.

0: Empire of the Sun.
1: De zomer top 538.
0: Op 301 met Walking on a Dream. En ik weet zeker dat de fans en supporters van Willem II op dit moment nog een beetje walking on a dream zijn. Gisteravond beslissende wedstrijd tegen Volendam. De winnaar zou naar de Eredivisie gaan. Super spannend, penalties en uiteindelijk Willem II terug in de Eredivisie. Dat is ook mooi hoe sport dan met emoties kan zijn, toch? Volendam bal natuurlijk, Willem II die is helemaal euforisch. Waanzinnig toch dat het zo kan. De zomer tot 538. Dit hele lange Pinksterweekend tellen we af naar de nummer 1. Zozeer zijn we gelukkig nog lang niet, hoor. X van Nixie Jam en J Balvin hoor je zometeen. Tech.

Met zometeen vanaf 12 uur Martijn en Julia. Bij hun natuurlijk ook meer zomer top 538. En zij gaan proberen te raden wat jij vandaag aan het doen bent. Dat doen ze op basis van 3 woorden die je kunt sturen via de app van 538. Kost je minder dan een minuut. 3 cryptische woorden. Dat kun je even intypen of nog leuker. Spreek het even in de 538-app. Proberen Martijn en Julia zometeen te raden wat jij vandaag aan het doen bent. Hoe leuk is dat? De zomer top 538. De allerlekkerste zomerhits door je speakers. Zometeen Third World. En nu op 298. Dit is Show Me.

0: Zomer Top 538. Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
0: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
1: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
0: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
1: Vanaf dinsdag de hele week.
0: Bij Radio 538.
2: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Goossens!
9: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werken.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
6: 538 Nieuws.
7: 12 uur.
8: Na een grote brand op een industrieterrein in het Belgische Lanaken, net over de grens, waarschuwt de veiligheidsregio Zuid-Limburg voor neergekomen scherfjes van zonnepanelen. Kijk uit als je die oppakt, want ze kunnen scherp zijn. En was dan naar je handen, is de boodschap. Roedeeltjes kun je wegspoelen met water. Er is gisteravond een massale vechtpartij geweest op de Grote Markt in Breda. Tientallen mensen waren daarbij betrokken. Er werd onder meer gegooid met terrasmeubilair, glazen en wijnflessen. Er is iemand opgepakt uit België en de politie onderzoekt de reden voor de vechtpartij. Daarom worden getuigen gevraagd zich te melden. Rusland heeft toegegeven dat de massale aanval van vannacht een vergeldingsactie was voor een aanval van Oekraïne op de regio Luhansk, die nu in handen is van de Russen. Daarbij vielen ruim 20 doden. Bij de vergeldingsaanval vannacht op Kiev zijn 4 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. En een groep voetbalsupporters uit Senegal komt na maanden gevangenschap in Marokko vrij. De koning geeft ze gratie vanwege het islamitische offerfeest. De Senegalezen werden in januari opgepakt voor rellen tijdens de finale van de Afrika Cup tegen Marokko. De vlam sloeg in de pan toen een doelpunt van Senegal werd afgekeurd. Zonnig en warm. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers. Dit was het nieuws op 538.
9: Dankjewel. Tijd voor het 538 verkeer door Flitsmeister. Zij melden 7 vertragingen op dit moment. De 3 langste, die krijg je nu van mij. De A7 Zurich ten Oever tussen Breesanddijk en de brug over de Stevensluis. Daar nu een vertraging van 1 minuut of 8. De A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. 1 minuut of 9. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Kralingen en Feyenoord. Dieren op de weg daar. Vertraging 17 minuten.
10: Controles aan te beginnen op de A2 Weert richting Echt bij Weert 204.2. De A2 ook echt richting Maastricht bij Born 231.3. Ook de A2 Maastricht richting Echt bij Geleen staan ze bij 236.2. Ook de A2, ze moeten er wel wezen. Den Bosch richting Utrecht, bij Utrecht ook nog 60.4. De A6 dan, Emmeloord richting Joure bij Band, opgepast bij 289.3. De A6, Emmeloord richting Lelystad bij Nagelen, 102.3. De A9 ook, Alkmaar richting Haarlem bij Heilo, 68.8. De A12, Utrecht richting Gouda, bij Utrecht staan ze bij 59.7. Dan de A15, Maasvlakte richting Rotterdam, opgepast bij 46.3. De A22, Velsen richting Beverwijk bij Velsen-Zuid, 9.2. De A28, we zijn er bijna, hou vol. Hogeveen richting Meppel bij Rogat, 118.1. En tot slot de laatste van dit moment te vinden op de A73. Venray richting Venlo. Bij Venlo op de rem bij 49.4.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, dat gaat zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
6: Zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
7: De zomer top 538.
17: Zomer op je radio.
7: Martijn en Julia.
10: Ja, hallo, we zijn er weer gezellig.
9: We zijn er weer met de zomer top 538. Sidinho en Doka nu, Raptas Armas.
7: Radio 538. 296.

0: De 538 beste zomerhits aller tijden in één lijst. Wij zijn Martijn en Julia. Ik ben Martijn en zij is degene die net de thermostaat hier op 24 graden heeft gezet.
1: Martijn en Julia.
2: 538.
3: Oh, dat is echt erg, hè? Ja, maar ik kwam hier binnen en het is hier zo'n vrieshoek altijd met die mannen.
0: Toch lekker als je buiten uit 31 graden
3: nee,
0: komt.
3: Nee, dus ik heb echt de thermostaat net op 24,5 gezet. Ik heb een deken om.
0: Een dekentje om, het is niet te geloven.
3: Ja, het is, ik hou echt niet van kou. En dan is het buiten verdomme 30 graden, hè?
0: Welkom bij 538. Wij zijn Martijn en Julia. Wat ik al zei, we doen de zomertop 538. Met zometeen nog muziek van Justin Timberlake en La Fuente onder andere. Maar eerst gaan we even kijken wat jij aan het doen bent.
3: Ja, want heel Nederland zit toch wel een beetje in zijn eigen zondagmiddagbubbel. De ene die is brak, die heeft het koud, die heeft een deken om. En de ander die doet alsof hij zijn leven op orde heeft. Heeft al hard gelopen. Misschien al de boodschappen gedaan of het huis schoongemaakt. Maar wij willen gewoon heel graag raden wat er op dit moment bij jou zich afspeelt. Dus wil je dat in 3 cryptische woorden even deze kant op sturen. Dan gaan wij proberen te raden wat jij aan het doen bent.
0: Kunnen we kijken of we jouw bubbeltje kunnen doorklikken. Dus 3 cryptische woorden even inspreken. Dat is het leukste via de app van 538. Gaan wij raden wat je aan het doen bent. Thuis kun je ook mee raden als je die 3 rare woorden hoort. En ondertussen dus heel veel hits, waardoor je eigenlijk overwanten nodig hebt om aan je radio te komen. UB40 zometeen met Sing Our Song. Dat is 294. Dit is 295. The Mighty Dubkids. Magic Carpet Ride. 538.

0: UB40, sing our own song op 294 in de zomer top 538.
1: 538.
2: Martijn en Julia.
3: Het is zondagmiddag. Iedereen is een beetje bezig met zijn eigen dingen. Jij ook waarschijnlijk. En Julia en ik proberen dan altijd een beetje jouw bubbeltje door te prikken aan de hand van drie cryptische woorden. Als je die inspreekt in de app van 538, dan luisteren wij ernaar. Dan gaan we raden wat jij doet. En dan gaan we kijken wie van ons twee gelijk heeft. Of dat we er allebei compleet naast zitten. En thuis ook leuk als je die dingen hoort en je denkt van oké, maar ik denk iets compleet anders. Wij kregen een berichtje binnen van Daphne. Dat zal ik je laten horen.
4: Oké, drie woorden. Bloot, 538, bar.
0: Bloot, 538, bar. Ik denk dat zij in een kroeg werkt en dat ze nu aan het schoonmaken is. En het is heel warm, dus dat doet ze in weinig kleding. Ik vind dat geen gekke suggestie.
3: Oké, is geen raar verhaal. Ik dacht iets anders, maar ik ben ook een man. Ik denk dat zij stripster is en onderweg is naar een vrijgezellenfeest.
0: Vet.
3: We hebben Daphne gevraagd naar de telefoon te komen, maar die durfde niet, begreep ik. Dus we hebben Lara hangen, toch? Lara?
5: Ja, dat klopt.
3: Hey, goedemiddag, welkom in de show.
5: Ja, goedemiddag.
3: Jules denkt dat jullie een kroeg aan het poetsen zijn. Ik denk dat jullie naar een vrijgezellenfeest rijden op dit moment. Wat is de waarheid?
5: Wij zijn aan het werk in een parenclub. In Lelystad.
3: Die had ik even niet zien aankomen.
0: In een parenclub? Nee. Dus niet een paardenclub, even voor de duidelijkheid.
5: Nee, we doen niet een paard rijden.
0: Okay.
5: We doen hier wel aan
3: rijden. Aan paren doen jullie.
5: Ja, okay. We komen ook in paren ook, ja.
3: Maar je zegt, je bent er aan het werk.
5: Ja, klopt. En dan niet als stripper. Ook niet als schoonmaker.
3: Als barvrouw dan?
5: Ja,
3: okay.
5: Onder andere.
0: Is dat nu druk? Want het is echt bokheet buiten. Zeg maar, het is zondag. Zijn er nu mensen die gaan er... Ja.
5: Vandaag gaan we om 1 uur open. Maar je kan ervan uitgaan dat wanneer de temperaturen stijgen, het libido ook stijgt. Is het hartstikke druk.
3: Oh, en ja... Ik ben dus nog nooit in een paardenclub geweest. Ik moet je eerlijk bekennen. Ik vind het een hele interessante... Ja, nou ja, ik heb niet echt een partner geloof ik die daarvoor open staat. Ik heb het ook niet echt gevraagd nog.
5: Maar. Je kan alleen ook komen.
3: Oh, je kan ook alleen komen? Zeg je?
5: Ja, natuurlijk.
0: Ja, maar dan moet je partner het wel goed vinden.
3: Ja, dat zou ik wel even van tevoren moeten overleggen, denk ik.
5: Even bellen en dan kunnen we kijken of het plek voor je is.
3: Ik hoor allemaal mensen.
0: Maar wat moet ik me voorstellen? Zeg maar, stel je gaat naar een parenclub toe. Ik heb echt geen idee. Is het een soort van donkere bunker of zo?
5: Ja, klopt. Allemaal vastgeketend, boeien, heel erg.
0: Nee, maar help even voor mij als leek.
5: Ja, nee, iedereen heeft er een bepaald beeld van. Wat ik ook ooit had. En er klopt helemaal niks van. Het is ontzettend leuk. Het is gezellig. Het is... Het respect is super hoog. We hebben gewoon daglicht ook. We hebben... het is een soort van een clubhuis.
3: Maar er komen dan... Je zegt, er komen mensen die alleen komen. Er komen daar stellen waarschijnlijk. En dat mixt dan allemaal een beetje met elkaar.
5: Ja, kijk. De grootste fout die mensen maken is op het moment dat ze denken aan een paardenclub. Dat je dus hier

0: actief moet zijn. Laten we even netjes houden, hè, onder de leeftijden. Dat is niet waar.
1: Maar je kan ook gewoon flirten, zeg maar, en een leuke dag hebben.
0: Tuurlijk, je kan ook chagrijnig aan de bar zitten, maakt niet uit. Ieder zijn ding.
2: Oh, dat mag ook.
0: Ja, okay. Dat mag ook.
2: Moet je lid zijn van zo'n club of kun je gewoon komen?
0: Nee, je hoeft niet lid te zijn. We wel hebben een aantal eisen natuurlijk. Dat je gewoon goed Nederlands of Engels praat eromheen. Ja, dat is vervelend voor de rest. Dus
2: dat snap ik wel. Maar moet je ook bepaalde kleding aan hebben bijvoorbeeld?
0: Ja, zeker. Liefst zo min mogelijk. Nee. Maar jij bent best wel goed.
2: Oké. Okay.
0: En maakt niet uit of het nou een boxer is of dat je zegt ik doe een nette korte broek. Maar ja, je moet niet hier in afgetrapte Nike's komen.
2: Nee, oké.
1: Okay. Wel een beetje klasse.
2: Oké. Ik heb de indruk, als ik jou zo hoor praten, dat het eigenlijk een plek is waar iedereen gewoon zichzelf een beetje kan en mag zijn.
0: Nou, dat is precies. Dat is het precies. Ik had ook mijn oordelen tot ik hier voor de eerste keer binnenkwam. Ik hou van uitgaan, maar ik dorst het niet meer, omdat ik altijd ruzie had met heren.
2: Ja.
0: Ik sta hier ook voor de eerste keer te dansen met mijn partner. In mijn string op mijn hoge hakken. En er komt een man aanlopen en die zegt: mag ik jouw vrouw vragen om met mij te dansen? Nou, ik ging stijl achterover. Ik denk: wat zijn de mensen die dit vragen? Maar dat is juist waar het hier om draait. Het respect is hoog.
2: Oh.
1: En als je dan iets met iemand wil doen, dan doe je dat in een openbare ruimte of ga je dan in een apart hokje of zo?
0: Ja, dat mag je zelf weten. We hebben inderdaad openbare ruimtes. We hebben VIP-kamers, zoals we dat noemen. Die kun je van binnenuit afsluiten, waar je dus gewoon lekker in kan terugtrekken of aftrekken. Het is maar net wat je wilt.
1: Ja. Love it.
2: Lara, weet je wat ik nou zo fascinerend vind? Ik bedoel, het is volgens mij een soort mini-wereld waar de normale wereld nog een voorbeeld aan kan nemen. Want iedereen vindt elkaar lief en heeft respect voor elkaar. Ja. En laat iedereen elkaar in zijn waarde. Maar wat ik het allermooiste vind is dat je dus gewoon 538 op hebt staan daar in die tent.
0: Wat denk jij dan?
2: Hey, werk ze dan.
0: Ja, dankjewel. Daphne staat naast me, die durft...
2: Durf ze nu wel wat te zeggen of niet?
0: Zeg maar, ja. Kom allemaal naar de paardenclub Paard Place in Lelystad.
1: Oh ja, dat is
2: een lekker stukje reclame. Nou, meiden, dankjewel en leuk dat jullie luisteren. Merk ze vandaag.
0: Geniet
2: van. Hoi, hoi.
1: Wat leuk zeg.
2: Heel leuk. Dit is Justin Timberlake. Rock.

0: smeer je in met Factor 538.
1: En geniet van de 538 heetste zomerhits.
0: De zomer top 538.
1: 291.

0: Kenny B met Parijs, nummer 291 in de zomertop 58. Kenny B was, toen hij dit nummer schreef, nog nooit van zijn leven in Parijs geweest. Zijn vriend zei, ah, je moet de Champs-Élysées even noemen. Oh ja, en doe de scène er ook maar in. Kenny B had geen idee wat het was. Pas toen hij die clip op ging nemen, is voor de eerste keer in Parijs geweest. Vind ik een waanzinnig verhaal. Over waanzinnige verhalen gesproken, zometeen hoor je een artiest die trouwde met een van zijn fans.
1: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
2: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
1: En juich oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
6: Honor the craving.
5: Domino's. Oranje.

0: ervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
1: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
2: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
10: Haibu.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl.
13: Haibu.nl.
14: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
16: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
18: Dat wordt genieten.
16: Ja, dus. Aldi.
19: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen. Voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
20: Ik wil als Dino.
21: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
22: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
22: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
24: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
25: Dat zeg ik.
26: De Zomer Top 538.
27: Met zometeen een artiest die trouwde met een van zijn fans. Maar eerst hoor je Anastasia.
28: Radio 538.
29: 290.

0: onderhandelen.
1: Jij spreekt je taal ook wel, hè? Ja, jij? Potverdik.
0: Ja, je had die mic al aanstaan.
1: Je hoorde, ja, ik had de mic al even aangezet. Oh. Ik denk, dit moet het land wel even horen wat je hier aan het doen bent. Oh. Het is wel grappig, want qua looks lijk je wel een beetje op Anastasia, die we net draaiden. En qua moves lijk je heel erg op Tarkan.
0: Kijk!
1: Die we net draaiden.
2: De Zomer, top 538.
1: Verhaal trouwens over die Tarkan die je net hoorde met Chimariek. Ik bedoel, mensen willen heel graag trouwen met een idool. De kans is bijna nul, maar nooit helemaal nul. Want die Tarkan is dus getrouwd met een fan. Dat was een meisje, dat ging naar al zijn concerten. En op een gegeven moment, toen ze net meerderjarig was geloof ik, mocht ze backstage komen en toen zijn ze getrouwd. Ja. Goed verhaal, hè, toch? Ja, 14 jaar schelen ze.
0: Ja, maar dat wordt toch altijd gezegd van ja, dat raar is, dat je niet met een fan mag gaan. Maar dan denk ik, ja, als een fan kan ook gewoon een leuk persoon zijn.
1: Zeker, maar hij wordt ook wel de Turkse Michael Jackson genoemd. En ik weet niet of je weet wat Michael Jackson allemaal
0: nagoed. Ja, en door.
1: Dit is 538 met de Zomertop 538. DJ Snake nu. Takkie, takkie.

0: Ken je die mop van die vrouw die toen ze op de werk kwam de thermostaat op 24,5 graden zet, die net zei, oh, wat is het heet hier. Gaat het weer een beetje?
1: Ja, ik ben er weer helemaal, de wanden zijn uit.
0: Dat is niet normaal. Buiten vallen de mussen dood van het dak. En jij komt hier binnen inderdaad, thermostaat op 24.
1: Ja, maar dat is gewoon werken met mannen. Er werken hier heel veel mannen. En die houden van kou. Die willen altijd die airco zo fucking hard aan hebben.
0: Ja, maar het is toch ook niet lekker als je werkt in de hitte?
1: Nee, oké, maar er is een verschil tussen hitte en ijskoud.
0: Nou goed, je dekentjes weer af, zie ik.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Nou, die zaal zometeen nog en de baby en wat vrouwtje. Zometeen in de zomertop 58 en Rick Iglesias met Subimadario. Na zoekmachine Maldon.

0: deze man krijg je gewoon zin om zo'n Hawaii-blouse aan te doen. Weet je wel, zo'n foute.
1: Heerlijk. Daar had ik nog nooit bij stilgestaan, Erik, maar ik snap wel wat je bedoelt.
0: Iglesias. Dat is echt zo met Spaans, weet je wel. Zo, als je dat gewoon snel zegt, dan lijkt het alsof je het spreekt.
1: Serieus, jij kan Spaans spreken, tenminste doen alsof, als je gewoon je tong tussen je tanden houdt en dan praat.
0: Ik zal nog even door.
1: Nou goed, dit is de Zomertop 58, die gaat zometeen verder. Maar we gaan zometeen ook weer even een bloedheet spel spelen, aangezien het buiten bloedverzengend heet. Dus kun je hier hele coole prijzen winnen. De bloedhete bingo gaan we doen. Hoe dat werkt, vertellen we je zo.
2: Zometeen hoor je deze zomerhit.
1: En Alex Godino komt eraan met Destination Calabria. Where do you go? No Mercy ook. Met Where Do You Go? En Sunny van Boney M.
2: De Zomer Top 538.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
19: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
17: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
22: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
23: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
22: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
24: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
25: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
24: Nu tot wel 600 euro extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
26: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
27: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
28: 538 Nieuws.
29: 1 uur.
30: Na een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden vannacht overgebracht naar andere gevangenissen. De brand was niet in het extra beveiligde deel, waar onder andere Ridouan Taghi zit. Het blussen zorgde voor wateroverlast. De gevangenen konden daardoor niet meer naar hun eigen cel. Een klein deel kon in Vught zelf een andere plek krijgen. De politie onderzoekt wat de aanleiding is geweest voor een massale vechtpartij gisteravond in het centrum van Breda. Laat op de avond ging het mis op een terras. Zo'n 40 mensen raakten slaags met elkaar en gooiden met stoelen en glazen. Een man uit België is opgepakt. Hij zou zowel slachtoffer als verdachte zijn. Een metrostation in Brussel is gisteravond geëvacueerd nadat mensen niet lekker waren geworden. Er werd groot alarm geslagen. Zo'n 30 reizigers hadden moeite met ademen en werden meteen onderzocht. 2 moesten naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor ze onwel raakten. De Brusselse politie onderzoekt dat nog. En een nare ervaring voor 5 jonge kinderen die in rijen op voetbalkamp waren. Volgens Brabantse media ontdekten ze tijdens een spelletje diep in het bos een dode man. Daarop waarschuwden ze hun begeleidster. Die haalde de kinderen terug en liet ze met een hulpverlener praten. Ze wilden daarna allemaal het kamp toch afmaken. Zonnig en warm. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt dan af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers. Dit was het nieuws op 538.
1: Dan het 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen nog op dit moment. De A16, dat is Rotterdam richting Breda. Tussen Kralingen en Ridderkerk Noord. Daar is de weg dicht. Vertraging bijna een half uur. En de A325 Nijmegen richting Arnhem-Velperbroek. Tussen Elst en Kronenburg. 12 minuten.
31: Controlestanden beginnen op de A2 Maastricht richting Echt bij Geleen 235,9. De A6 Emmeloord richting Jouren bij Band 289,3. De A6 Emmeloord richting Lelystad bij Nagelen 102,5. De A28 dan Hogeveen richting Meppel. Bij Rogat 118,1. En tot slot de A73 Venray richting Venlo. Bij Venlo op de rem bij 49,4.
32: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
33: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
34: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
3: De zomertop 538. Martijn en Julia.
4: Zometeen spelen we de bloedhete bingo.
1: Maar eerst muziek van Alex Godino. Destination Calabria, nu. Radio 538.

0: No Mercy en Where Do You Go op plek 283 in de zomertop 538.
1: De bloedhete bingo.
2: Ja. Dit is een spel waarbij de hitte buiten jouw koele prijzen op kan leveren. De bloedhete bingo hebben we bedacht. We gaan zo meteen ons bingo-molentje hier een zwiepen geven. Althans, dat gaat Jules doen. Daar komt dan een getal uit rollen. En dat is de temperatuur die jouw prijzen kan gaan opleveren. Zit jij op dat moment in de temperatuur die uit de bingo-molen komt? Stuur dan even een foto van de thermometer. Of een screenshot van je telefoon. Of je smartwatch of je dashboard. Ik weet niet wat er allemaal binnengekomen is gisteren. Maar als wij maar kunnen zien dat je daadwerkelijk in die temperatuur zit. Stuur dat in via de app van 538. Dan maak je dus kans op het 538 strandlaken.
0: Ja, mensen waren echt creatief. Want gisteren kregen we ook Snapchats binnen. Dat dan mensen gewoon zelf het graden dingetje gaan tekenen. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Alles is welkom.
2: Alles is gewoon als... op dat moment in de temperatuur die uit de bingo-molen komt. Stuur dan even een foto van de thermometer. Of een screenshot van je telefoon. Of je smartwatch of je dashboard. Ik weet niet wat er allemaal binnengekomen is gisteren. Maar als wij maar kunnen zien dat je daadwerkelijk in die temperatuur zit. Stuur dat in via de app van 538.

te simpel. Zit jij op dit moment ergens waar het 29 graden is? Laat het ons weten in de app van 538 met een fotootje. Wie weet pikken we jou eruit en win jij het 538 strandlaken. Dus heb je op dit moment 29 graden op je bol? Fotootje sturen via de app van 538 van je dashboard, je thermometer, je telefoon, je smartwatch, whatever. Op je Snapchat. Hoor je nu Boney M met Sunny.

0: Order of Anthem, nummer 281.
1: De bloedhete bingo.
0: Een spel waarbij de temperatuur waar je in zit jouw prijzen op kunnen leveren. Uit de bingomolen kwam net 29 rollen, dus we zochten een temperatuur van 29 graden waar je mee te maken hebt. Heb ik eigenlijk het woord temperatuur letterlijk gezegd?
2: Ja.
0: Ja? Oké, okay, dan heeft Job wel een hele originele inzending gedaan, want die stuurt een zaagmachine in waarin hij een hoek van 29 graden,
2: ja, zo goed,
0: heeft gemaakt. Wel leuk, maar niet hoe het hoort. 29 graden, dat is jouw kans op het 5 jaar strandlaken. Johan, goeiedag.
3: Hoi, goeiemiddag.
0: Wij zagen een screenshot foto van jouw dashboard.
3: Ja, klopt.
0: Dan zit je in de auto, ga ik ervan uit.
3: Ja, zeker.
0: Waarheen?
3: We zijn onderweg naar de Veluwe, naar een barbecue met de familie.
2: Oh, lekker. Wat is je favoriete ding op de barbecue?
3: Toch wel een hamburgertje.
2: Hamburgertje, lekker. Lekker. Ja. Speklappie. Ik vind ook een maiskolfie. Dat wordt ook altijd onderschat.
0: Dat vind ik zo raar om maiskolf op een barbecue te kieperen.
2: Hoezo?
3: Nou, ben ik met je eens, Martijn. Maar mijn oudste, Noah, die vindt een maiskolfje van de barbecue wel erg lekker.
2: Lekker toch? Zo'n zilverfolietje en dan wat gesmolten boter en zeezout.
0: Maar ik vind, een barbecue is voor vlees.
3: Vlees. Eens.
0: Wij mannen, Johan. Die snappen hoe dat werkt. Maar wat ik me wel afvraag, je gaat barbecuen in een super bosrijk gebied.
3: Ja,
0: met allemaal droogte bij. Kijk je wel uit, alsjeblieft.
3: Ja, dat laat ik aan mijn vrouw en mijn neef over. Dat
0: zijn de barbecue professionals bij jou thuis. Nou,
2: ja, eet er gewoon alles op.
3: Absoluut, absoluut.
0: Oh, nee. Hey, gefeliciteerd. Jij was de eerste met 29 graden. Jij krijgt het 538 strandlaken.
3: Super, dankjewel.
0: Eet smakelijk.
3: Ja, komt goed, dankjewel.
0: Groetjes aan de familie. Dankjewel en fijne avond. Hè. Alvast.
3: Zeker. Yo, dankjewel.
0: Hoi. Dit is de zomer op 538. Met zometeen Kate Ryan op 279. Voyage, voyage naar Adina Howard, 280. Freak Like Me op 538.

0: Kate Ryan en Voyage op 279.
1: Het is warm buiten. Het is lange lichten. Iedereen heeft steeds minder kleding aan. Bij superzonnige dagen worden we eigenlijk met z'n allen gewoon een stelletje konijnen. En dat zie je ook terug in hits die worden gemaakt. Zomerhits die worden gemaakt. Zometeen hoor je de vrouw die klaarblijkelijk de inspiratie was voor Katy Perry toen die I Kissed a Girl schreef. Wie het is, hoor je zo.
2: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
3: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
3: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
2: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
3: Vanaf dinsdag de hele week.
2: Bij Radio 538.
3: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass.

0: prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
6: Aldi, terug van nooit weg geweest. Hero Cassis, zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: frank die het een tikkie anders doet.
1: Mm, de Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken. On
3: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: Everything But The Girl. Missing. Nummer 277 in de zomer top 538. Het is buiten bloedheet. Het is langer licht dan normaal. Iedereen heeft minder kleding aan. En dan bij superzonnige dagen worden bij mensen eigenlijk een stelletje konijnen.
1: Oh, hitsig.
0: Beetje hitsig, inderdaad. Dat heeft allemaal een wetenschappelijke achtergrond. Het gelukshormoon serotonine schiet omhoog. Dat komt dus door blootstelling aan zonlicht in combinatie met warmte. En daardoor verlangen mensen meer naar avontuur en zijn ze meer seksueel georiënteerd.
1: Mensen zijn ook knapper in de zomer. Toch?
0: Ik denk dat daar wel een kern van waait.
1: Ja, iedereen. Ja. Je hebt gewoon even een lekker gezond tintje. Je hebt vitamine D. Dus je bent automatisch ook. Zie je er gewoon beter uit. Ja.
0: Nou, maar je merkt het ook in zomerhits. Want er is één van de meest sexy nummers ooit gemaakt. Dat is van Katy Perry. I Kissed a Girl. En Miley Cyrus heeft gezegd dat Katy Perry aan haar dacht toen ze dat nummer schreef. Dat heeft Katy Perry zelf nooit gezegd. Maar Miley Cyrus heeft gezegd: Katy Perry dacht aan mij toen ze I Kissed a Girl schreef. Ik denk ook wel eens aan Miley Cyrus, maar dan komt er niks uit.

0: Nummer 275, Now That We Found Love van Heavy D and the Boys. In de zomertop 538 op 538. Normaal gesproken vind ik het altijd een beetje gênant om appjes te delen uit onze privégesprekken.
1: Oh, dat heb je al zo vaak gedaan.
0: Dat is ook
1: jij
0: wel waar.
1: Alles voor de bus, joh.
0: Kan ik deze ook wel delen?
1: Ach, nou weer.
2: God, wat ik nou weer meemaak. Ik zeg tegen mijn vader, nou, mijn airco is natuurlijk in mijn auto. Ik rijd denk ik al 3 jaar zonder airco, omdat ik tegen het denk en ervan ben overtuigd dat hij stuk is. Dus mijn vader zegt, staat de airco al aan? Staat hij wel aan? Ik zo, ja. Ja, natuurlijk. Ik ben niet dom. Nog wel blond zijn, maar niet dom. Toen ging ik even goed kijken wat hij bedoelde. En toen zag ik opeens een ijsicoontje. En toen ging ik daarop drukken. En opeens kwam er koude lucht uit. Dus ik had gewoon al 3 jaar lang een airco kunnen hebben. Maar goed, hey, ik kom er wel achter op de dag dat het 30 graden is. Dus a win is a win.
0: Een win is een win ook.
1: Ja, nou, ik vind het gewoon helemaal niet zo heel dom. Want als je een airco hebt in je auto en je draait die zeg maar van de rode kleur naar de blauwe kleur, dan ga je er toch vanuit dat die koud wordt. Waarom moet ik ook nog een ijsicoontje indrukken? Wat een onzin.
0: Ja, ik kan dat aan je uitleggen, maar ik laat het gewoon even. Jij moet lekker genieten van het feit dat jij nu een airco in je
1: toch? Ik heb gewoon voor mijn gevoel dit gewoon zelf gefixt.
0: Dat is hartstikke goed gedaan, meid.
1: Ik ben gewoon heel trots.
0: En terecht.
1: Ja.
0: Dit is 538, de zomertop 538. Jules heeft een airco in de auto. En jij krijgt zometeen The Good Man met Give It Up te horen. Nummer 273 is dat, die komt eraan. Naar deze van Toto Africa nu op Radio 538.

0: Ben Goodman en Give It Up op plek 273 in de zomertop 538.
1: Wij Nederlanders kunnen altijd heel goed klagen over het weer.
0: Ja.
1: Als het regent doen we dat. En ook als het heel heet is doen we dat. Maar wij kunnen wel altijd heel goed klagen op een hele bijzondere en originele manier. Ik hou heel erg van mensen die zeggen dat het heet is zonder dat ze zeggen dat het heet is. Weet je wel, de mussen vallen dood van het dak. Dat soort dingen allemaal. Misschien is het leuk als we zo meteen even gaan kijken of we meer van dit soort zinnetjes kunnen verzamelen. Dus dat gaan we zo meteen doen. Klagende zinnen over de hitte zonder dat je zegt dat het heet is. Daarover zometeen meer.
2: Zometeen hoor je deze zomerhit.
1: En Sam Paul komt eraan zometeen. We be burning. We be earning dollars, turning car, we minded. Luna met bijna.

0: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.

0: beste in sportvoeding.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
2: Vertrouwd sinds 1999.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ja, het

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
10: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
11: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
17: 538 Nieuws.
18: 2 uur.
19: Israël heeft Nederland nog geen excuses gemaakt voor de behandeling van de flotilla-activisten. Minister Berendsen had daar wel bij de ambassadeur om gevraagd, zei hij in Buitenhof. De hulpvloot voor Gaza werd door Israël tegengehouden en opvarenden, onder wie ook Nederlanders, werden hardhandig aangepakt. In de gevangenis in Vught is gisteravond brand geweest en daardoor konden zo'n 130 gevangenen niet meer slapen in hun eigen cel. Ze zijn vannacht naar andere gevangenissen gebracht. Volgens de directeur was dat een hele klus. Het gaat niet om gevangenen in het streng bewaakte deel, waaronder meer Tachi en Holleder zitten. In Garden Grove bij Los Angeles is een kaart gepresenteerd met de schade die veroorzaakt wordt als een tank met chemisch materiaal ontploft. De tank is te heet geworden en wordt al dagen gekoeld door de brandweer. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Op de kaart is te zien dat gebouwen tot honderden meters ver kunnen verdwijnen. En het is zomers en dus is het druk naar en op de stranden. Op de wegen naar Scheveningen bijvoorbeeld is het filerijden, weet het AD. Eenmaal op het strand willen veel mensen de zee in. Maar dat is niet verstandig, zeggen experts. Het water is nog erg koud. De kans is groot dat je dan tijdens het zwemmen kramp krijgt. Zonnig en warm. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en dan koelt het af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het zomers. Dit was het nieuws op 538.
20: Nu het 50 verkeer door Flitsmeister. Verse update voor je. 5 vertragingen momenteel. We beginnen op de A4, Den Haag-Rotterdam bij Pernis 6 minuten. En de A12 Arnhem naar Oberhausen bij Duitsland 6 minuten. Bij Duitsland, voor de grens bedoel ik dat. De A16 Rotterdam-Breda. Of nee, Breda-Rotterdam, sorry. Tussen Ridderkerk-Noord en de Van Brienenoordbrug 13 minuten vertraging.
21: Dan controles. We beginnen op de A6 en Emmen-Noord richting Joure bij Band 289.6. De A16 Rotterdam richting Dordrecht bij Rotterdam opgepast bij 19.9. De A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen-Zuid 9.3. En tot slot de A73 Venray richting Venlo bij Venlo op de rem bij 49.4.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
14: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo op voor Almof.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
23: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
24: De Zomertop 538.
25: Zomer op je radio.
26: Martijn en Julia.
20: Wat zijn van die typische dingen die je altijd zegt bij warm weer? Die zoeken we.
21: Eerst, ja, Mr. Shana Paul, we be burning.
27: 238. 202.

0: 538.
1: Martijn en Julia.
2: Schitterende taal, dat Nederlands. Je kunt dus zeggen dat het warm is, zonder dat je zegt dat het warm is. En dan mag je lekker over klagen, maar dat soort zinnetjes. Daar zijn we naar op zoek. Typische dingen die je altijd zegt met warm weer. Stuur die even deze kant op in de 538-app. We gaan al die klaagzinnen gaan we verzamelen. En dan gaan we daar morgen weer eens een leuk liedje van maken, hadden wij bedacht.
3: Ja, dus het kan echt alles zijn. Dus de voorbeelden die we net noemden. Maar ook gewoon echt van die typische dingen als van... Oeh ja, ik vind dan 28 al net te warm. 26 was ook al lekker geweest.
2: Ja, precies, dat soort dingen. Of het is hier minder, het is hier anders heet dan in Spanje.
3: Ja, ja,
2: dat
3: soort dingen allemaal. Het is hier wat vochtiger.
2: Dat soort dingen, die zoeken we. Wees creatief en gooi het over onze digitale schutting in de app van 538. We gaan al die dingen verzamelen. Morgen maken we daar een mooi klaagzang.

0: hebben gehakt.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. The Party Animals en Have You Ever Been Mellow op 269.
1: Wij zijn Martijn en Julia. Het beste tussen je brunch en je borrel. Of in het geval van dit weer, tussen je waterijs en je witte wijn. Katy Perry komt eraan zometeen met California Girls na CJ Lewis. Sweet.

0: Katy Perry, Snoop Dogg, California Girls op 267 in de zomertop 538.
1: En je kunt zometeen nog kaarten winnen voor Nederland-Algerije.
2: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
3: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
2: En juich oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
12: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
13: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
18: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
20: Hebbes.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
22: Hey, ik kan niet werken vandaag.
21: Hoezo?
22: Sorry, het is WK.
23: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
24: De zomer top 538. Met zometeen Tua Ibiza. Oh la la la.
25: Radio 538.
26: 266.
27: Maar eerst Aretha Franklin en George Michael. I knew you were waiting for me. En jouw kans zometeen op kaarten voor de ijswaaiwedstrijd van Oranje. Nederland-Algerije op 3 juni in de Kuip.

0: Tour Ibiza met Olala.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
0: Er waren al mensen die zich afvroegen of we dit vergeten waren. Zeker niet, zeker niet. Je kunt nog steeds 2 kaarten winnen voor Nederland-Algerije op woensdag 3 juni in de Kuip. De uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal voordat we met z'n allen richting Amerika, richting het WK gaan.
2: Oh, leuk man, zin in.
0: Hoor je de scheidsrechters fluit, dan is het even zaak dat je belt. 0909-30538. Dan is het ook nog even de bedoeling dat je de juiste beller wordt die in onze telefooncentrale binnenkomt. Jul, noemen ze nummer.
2: Beller 128.
0: Oh.
1: Ga naar Nederland-Algerije en juich Oranje naar het wereldkampioenschap.
3: Bel nu 0909-30538.
0: En bellen 128 wint 2 kaarten voor die pot tegen Algerije. 3 juni in de Kuip in Rotterdam. Dit is de zomer.

0: When I spent the summer on you.
1: Dit was de doorbraakhit van Lucas en Steve. Ja, 2014. Summer on You.
2: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
3: Sorry, je moest het nummertje nog even zeggen.
1: 263. Zijn mensen zijn aan mee durven thuis.
3: Ja, nee, daarom. Ik was weer te snel. Dat hebben mannen vaker. Bellen 128 zochten we voor de kaarten voor Nederland-Algerije. Op woensdag 3 juni in de Kuip in Rotterdam. Dat is de officiële laatste wedstrijd die we op eigen bodem spelen voordat het WK echt begint. JD.
4: Ja, serieus?
3: Hallo.
4: Oh, hallo. Ja, het is Gaby. Ik heb denk ik heel onduidelijk gesproken, maar het is Gaby.
3: Oh, Gaby. Ons werd even gefluisterd dat je JD heette.
4: Ja, ik heb het ook helemaal niet gecorrigeerd. Ja. Ik dacht, boeien, als ik er maar doorheen kom.
3: Ja, je hebt Jake gesproken, denk ik. Hè? Jake van achter de schermen.
4: Ja, ja,
3: die verstaat geen Brabant, joh. Ja. Daar gaat het altijd mis. Gaby, hoe is het met je?
4: Nou, het is echt supergoed.
3: Ja?
4: Het is echt supergoed.
1: Nou, dat horen we echt graag. Wat ben je een gezellig mens, dat sowieso. Maar waarom, hoe ben je aan het genieten van dit lekkere weer dan?
4: Nou, ik ben onderweg naar mijn nieuwe liefde in Groningen.
1: Oh? Mijn nieuwe liefde? Ja, hoe april is dat?
4: Nou, dat is nu sinds een paar maandjes.
3: Oké.
4: Okay. Ja.
3: Maar dus, jij komt uit Brabant.
4: Ik kom uit Brabant.
3: Groningen ligt nou behoorlijk ver van Brabant. Dat is een echte lange afstandsrelatie die je jezelf aandoet, toch? Dan?
4: Echt een lange afstandsrelatie, ja.
1: Dan moet je wel heel goed zijn in bed.
4: Oh, hij is zo goed. Serieus.
1: Daar rij je wel wat uurtjes voor.
4: Nou, ik heb nog nooit in Groningen uitgeprobeerd, maar valt echt aan te raden.
3: Oké. Ja, ik ben helemaal van mijn apropos af. Moeten jullie nog een date zien te plannen op pak een beet woensdag 3 juni bijvoorbeeld?
4: Eigenlijk wel, ja.
3: Ja. Het is wel grappig. Ik denk, dat Rotterdam eigenlijk precies het midden tussen Brabant en Groningen ligt.
4: Ja, dat is mooi, hè? Dat vind ik ook. Nou, en Rotterdam is gewoon een fantastische stad. Dus,
3: alles lijkt samen te komen, Gaby. Alles lijkt samen te komen. Je bent bellen 128 en je hebt gewonnen! Nou, de telefoonlijnen begeven het bij zoveel emotie. Jij wint 2 kaarten voor Nederland tegen Algerije. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip in Rotterdam. 3 juni kun je met je lover naartoe. Alsjeblieft. Nou, gauw weer die linkerbaan op. En veel plezier dit weekend.
4: Dank je wel.
1: En een roze wolk, hè?
3: Heerlijk is dat toch. Fantastisch.
1: Wacht maar.

0: Madison Avenue.
1: Zometeen hoor je deze zomerhit.
0: Bij Floris, hè? Alvaro Soler, La Cintura. De oude Hazes komt langs.

0: De Zomer Top 538.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Vakantie, dan is dit het moment om te boeken.
6: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
5: Dus nog meer vakantie voor je geld.
6: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Rozer!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: 538 Nieuws.
12: 3 uur.
13: In Turkije probeert de politie het hoofdkantoor van de oppositie te ontruimen. Getuigen zeggen dat agenten het gebouw bestormen en traangas afvuren. Binnen zit oppositieleider Özal. Afgelopen week beslist een rechter dat hij moet aftreden. En dat wordt gezien als een politieke uitspraak waar president Erdogan achter zou zitten. Veel mensen pakken het mooie weer aan om een dagje naar het strand te gaan. Maar op sommige plaatsen lukt dat niet meer met de auto. Zo zijn de parkeerplaatsen in Scheveningen en Kijkduin helemaal vol. En daarom doet de gemeente de volgende oproep: kom met de fiets, scooter of het openbaar vervoer naar het strand. De grote brand in België is uit. Wij hadden er ook last van, want de brand woedde op een industrieterrein net over de grens bij Maastricht. En stukjes zonnepaneel zijn terechtgekomen in het zuiden van Limburg. Doe dus voorzichtig. Als je buiten bent en als je er een ziet, kun je hem gewoon in de prullenbak gooien, zegt de veiligheidsregio. Een beladen tenniswedstrijd op Roland Garros. Een Oekraïense moest tegen een Russische en won. Vlak na de grote raketaanval op Kiev. Een raket kwam neer vlakbij het huis van haar ouders. Na afloop zei ze dat het de moeilijkste wedstrijd van haar leven was. En ze weigerde om de hand te schudden met haar tegenstander. En over het weer kunnen we kort zijn, want het is zonnig, droog en lekker warm op deze eerste Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En dat lekkere weer is ook de komende 2 dagen niet weg te slaan. En dat was het nieuws op 538.
14: Even kijken naar het weekend wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen momenteel. Eerst op de A4, daarna richting Rotterdam bij de Keteltunnel, 27 minuten. En de A16, de laatste, Rotterdam-Breda bij Ridderkerk Noord, is de weg dicht. 25 daar, sterk als je vaststaat. Controle op snelheid, gemeld op de A16 Rotterdam-Dordrecht, hectometerpaal 30,9. A22 Velsen-Beverwijk 9,3. En de A28 Assen-Groningen 185,4. Laatste A73 Vendraai in de richting Venlo op de rem bij 49,4.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
16: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra.

0: tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar 2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: 538.
5: Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
4: De zomer top 538.
6: Het was een verhaal over een ijsje dat nauwelijks door de deur heen past. Alle details hoor je zo meteen naar Alvaro Soler. Dit is La Tentura.
4: Radio 538 260.

Op je bol en de zomer in je bol met André Hazes op 259. Zomer top 538, Floris hier. En ik las een verhaal over een bijzonder ijsje met een wereldrecord. Details over 6 minuten naar Tim Deluxe op 200.

0: me take you dancing.
1: Like da da da da.

0: Jason Derulo, Take You Dancing 257. Ben jij een ijsliefhebber?
1: De zomer, top 5-3.
0: Dag. Zeker met dat lekkere weer, hè, dit weekend. Het is toch wel heerlijk, heerlijk af en toe. Lekker verkoelend, even zo'n ijsje in de tussentijd. Ja, ik hou niet van in de rij staan, maar voor een lekker ijsje sluit ik wel aan, hoor, achteraan. Dat is wel lekker met dat warme weer. Lekker. En dan de keuze, hè. Als je eenmaal aan de beurt bent, neem je een bakje, neem je een hoorntje. Hoeveel bolletjes neem je? Slagroom erop, disco dip, notendip misschien wel. Bij mij meestal 2 bolletjes. Minimaal 1 is vanille en de rest is even kijken wat ze hebben. Kokos of... Alles is altijd wel wat lekkers. Ja, of je bestelt een ijsje en je zegt, doe er maar 121. Ja, dat deed de Italiaanse Dimitri Panciera. Die wilde graag het wereldrecord breken van meeste ijsbolletjes op een hoorntje. En dat is hem dus gelukt. 121 bolletjes ijs op één hoorntje. Dat ding is dus 1,95 meter lang. Ik zet even een foto op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op mijn story. Dan zie je hem staan met zijn ijshoorntje vol met bolletjes. Ja, dat ding is langer dan ik ben. Kan bijna niet door een deur. Dat is zeg maar een legale bolletjesslikker. Zomer top 538 met David Guetta en One Republic nu op 256.

0: Los Bobos, La Bamba, 255 in de zomer, top 538.
1: Radio 538, de kop erbij.
0: Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. Daar is alleen, de grote vraag is eigenlijk... welke kop stond er boven dit fragment uit het nieuws van de afgelopen week? Gaat even om dit fragment.
2: Met 93 dat we dat niet meer om 5 uur kunnen laten beginnen... want dan zijn we tot de volgende dag bezig. We beginnen om 3 uur 's nachts.
0: Ja. Stond er boven. A, de kop. Bridge-competitie in bejaardentehuis duurt langer dan voorheen. Stond daarboven B, in de nacht voetballen op luilaktoernooi? Of stond daarboven C, gemiddelde vrijpartij duurt langer op latere leeftijd? Ja, oké, dus het ging even om dit fragment.
2: Met 93 dat we dat niet meer om 5 uur kunnen laten beginnen... want dan zijn we tot de volgende dag bezig. We beginnen om 3 uur 's nachts.
0: Ja. Stond er dus boven A, bridgecompetitie bejaardenhuis duurt langer dan voorheen. B, in de nacht voetballen op luilaktoernooi. Of C, gemiddelde vrijpartij duurt langer op latere leeftijd. Geef je antwoord. A, B of C, Amador, via de app van 538. Juiste antwoord hoor je zo meteen.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
9: Allsafe geeft ruimte. Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
17: Zoveel money!
16: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag.
20: Big deals bij Keukenconcurrent.
19: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
22: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
11: Welke kop stond er boven dit fragment uit het nieuws van de afgelopen week?
17: Met 93 dat we dat niet meer om 5 uur kunnen laten beginnen, want dan zijn we tot de volgende dag bezig. We beginnen om 3 uur 's nachts.
11: Je hoort het over 6 minuten. Dus.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love. 253 in de zomer, top 538.
1: Radio 538. De kop erbij.
0: Dorian, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het met de lichaamstemperatuur? Hou je het nog een beetje vol of is het bar en bos?
2: Ja, nou, het is behoorlijk heet. Ja. Dus het biertje gaat zo open. Maar toch koelen.
0: Het biertje gaat zo open, ja. Dat is, ja. Nou, of je er nou echt van afkoelt, dat weet ik niet. Maar in ieder geval dat eerste slokje wel.
2: Volgens mij, ja, zeker.
0: Ja, precies. Heel goed. Jij zit in de kop erbij. Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. Dan is eigenlijk de grote vraag. Welke kop stond er boven dit fragment uit het nieuws? Het gaat even om dit stuk.
3: Met 93 dat we dat niet meer om 5 uur kunnen laten beginnen. Want dan zijn we tot de volgende dag bezig. We beginnen om 3 uur 's nachts.
0: Ja, stond er boven, Dorian. A. Bridgecompetitie in bejaardenhuis duurt langer dan voorheen. Stond daar boven B. In de nacht voetballen op luilaktoernooi. Of stond daar boven C. Gemiddelde vrijpartij duurt langer op latere leeftijd. Wat denk je?
2: Alle antwoorden waren mooi. Het is antwoord B.
0: Oké.
2: Okay. Dat was luilak. Die anderen waren leuker geweest.
0: Even luisteren.
3: Inmiddels zijn we met zoveel teams natuurlijk, met 93, dat we dat niet meer om 5 uur kunnen laten beginnen. Want dan zijn we tot de volgende dag bezig. We beginnen om 3 uur 's nachts.
0: Ja hoor. Helemaal goed. Ja, op verschillende plekken in Nederland werd gisteren luilak gevierd. Jongeren staan al heel vroeg op om lawaai te maken en de luilakken wakker te maken. In Boskoop hadden ze een speciale luilak-editie, een voetbaltoernooi hadden ze. En dat begon dus al om 3 uur 's nachts.
2: Ja, dat is behoorlijk vroeg. Ja. Dat begon vroeger, later inderdaad, had ik begrepen, was van 5 uur.
0: Ja.
2: Maar ja, jij weet
0: jij weet daar volgens mij alles van, hè, dat het vroeg begon.
2: Nou, ik ben er zelf niet naar dit toernooi geweest, maar luilak was wel altijd hier in de buurt, is een groot ding. En ik had dus van mijn man begrepen dat hij vroeger ook altijd ging.
0: Okay.
2: En de kinderen gaan ook volgend jaar.
0: Ik moet je zeggen, ik had echt van het hele luilak, ik had nog nooit gehoord. Ja, ik ben zelf een luilak, maar verder...
2: ja, dan zou je dus niet meemaken.
0: Nee.
2: Maar nee, dan moet je juist vroeg zijn.
0: Dat is echt een traditie dat je dus ochtends vroeg eruit gaat als kind en dat je dan kattenkwaad mag uithalen om zogenaamd de luilakken wakker maakt.
2: Ja, ik had vroeger ook luilak op school en dan ging je de leraar lastig vallen met allemaal geintjes. Ja.
0: Oh, wat grappig. Ja. Nou, ik zou zeggen, ga vooral vanmiddag de luilakken uithangen.
2: Ja, dat moet wel.
0: Houd je wat beter vol met die temperaturen. We sturen wel een 538 prijzenpakketje kant op, want dat was het juiste antwoord.
2: Nou, dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Wens ik je een mooie zondag, Dorian.
2: En, ja, jullie
0: proost.
2: Ook.
0: En hou je hoofd
2: fijne
0: koel.
2: Dag nog. Jazeker. Roy. Dag.
1: De Zomertop 538.
0: Met Regard en Ride It in de zomerlijst. En zometeen Ed Sheeran.
1: Radio 538. 252.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. 249.
1: De zomer, top 538.
0: Hoi, hopelijk hou je het een beetje vol met die hete temperaturen. Al moet ik zeggen, ja, bedoel, het is warm dit weekend. Maar het is ook nog geen, 38 graden. Dus we kunnen nog een beetje oefenen voor het echte zomerse weer. Hou in ieder geval wel je hoofd koel. Drink genoeg en zorg ervoor dat je je radio als een soort ventilator gebruikt. Dan moet je hem wel lekker hard zetten. Het toeval wil dat we lekkere muziek draaien op 538 dit weekend. De zomer, top 538. En dit kan ook bij jou gebeuren vandaag. Ja, dat kan gebeuren. Heeft niks te maken met hooikoorts. Heeft een andere reden. Wat dat is, hoor je zo. En ook dit.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
0: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
1: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
0: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
1: Vanaf dinsdag de hele week.
0: Bij Radio 538.
1: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
11: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
10: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
14: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
15: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
14: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Oranje fans.

0: passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Morgen om 9:30 bij Net 5 en op kijk.
3: Zomerse topdeals bij Van Halen. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanhalen.nl. Van Halen, omdat we van schoenen houden.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost, Autotaalglas. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 450 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
9: 538 Nieuws.
10: 4 uur.
11: In Turkije is het hoofdkantoor van de oppositie bestormd door de politie. Oppositieleider Özel en partijleden verzetten zich hevig. Maar uiteindelijk is Özel toch naar buiten gekomen. Afgelopen week kreeg hij van de rechter te horen dat hij moet opstappen. Hij weigert en noemt het een staatsgreep. Een spoor van vernieling op een begraafplaats in Zwolle. Daar zijn meerdere graven omvergereden door een bestelbusje. En niemand weet wie dat heeft gedaan. De politie hoopt de daders te vinden op camerabeelden van buurtbewoners. De vernielingen zijn hard aangekomen bij families die daar iemand hebben liggen. In Pakistan is een aanslag gepleegd op een trein met militairen en hun familie. Ze waren op weg voor een vakantie. Een auto ramde de trein en ontplofte. Er vielen zeker 24 doden en veel gewonden. De aanslag is opgeëist door een terreurgroep die al vaker treinen heeft aangevallen. En Ajax heeft het mislukte seizoen toch nog een beetje gered. Het speelde tegen FC Utrecht voor een plek in de Conference League. En heeft die laatste strohalm ook gepakt. Daar waren wel penalties voor nodig, want na de verlenging stond het nog altijd gelijk. Na de wedstrijd gingen de supporters met elkaar op de vuist. De ME greep in. Het is zonnig, droog en lekker warm op deze Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En het lekkere weer is ook de komende 2 dagen niet weg te slaan. En dat was het nieuws op 538.
12: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A12 richting de Duitse grens. Door de controles een kwartiertje. A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk-Noord. De weg dicht 21 minuten. En de A27 de laatste. Gorkum-Breda bij Hoijpolder. Door een auto met pech 10. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Weert-Eindhoven. Hectometerpaal 187,8. A9 Haarnem-Alkmaar 63,3. En de A10 dat is de ring Amsterdam Tunnel richting de Nieuwe Meer 27,9. A20 Gouda Rotterdam 31,4 en de laatste de A73 Venray in de richting Venlo. Oma Gent gemeld in het zonnetje met zijn zonnebril op bij 49,4.
13: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
13: Ja, dus. Aldi.
10: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: 538 heetste en coolste zomerhits.
16: De zomer top 538.
17: Zomer op je radio.
16: Floris Molenaar.
11: Er kan wat bijzonders met je gebeuren als de zon schijnt. Wat dat is, hoor je over 7 minuten. Naar Chaka Demus.
16: Radio 538. 248. Oh.

0: 47, Sun is Shining. Ja. Ja, dat kan dan gebeuren.
1: De zomer top 538.
0: Ja, misschien werd het ook wel dat je... Dat jij bij die 10 tot 35% van de mensen hoort. Die dus last heeft van... ja, maar dat komt dan door het phonic sneeze effect. Ik las daar een bericht over. Dat is dus een aandoening. Die hebben sommige mensen. Waarbij je dus, als je in fel zonlicht staat... Dat je direct moet niezen. Ja. Ik heb dat alleen bij hooikoorts. Oh, vanmorgen nog een rondje hardlopen. Oh, verschrikkelijk. Ja, dat komt dan dus bij die phonic sneeze effect. Dat komt dan doordat je ogen die reageren dus op fel. Licht. En dan worden je pupillen kleiner, dat gebeurt vanzelf, dat is zo'n reflex. Maar bij deze aandoening wordt dat signaal van je ogen dus ook doorgegeven aan de zenuw in je neus, die dus over dat niezen gaat. En dan krijg je dus ineens een reflex dat je moet niezen, want dan denk je, daar zit wat in. Achoo, weg ermee. Dat lijkt me geen lekkere aandoening met de zomer in aantocht. Dat je de hele tijd met dat lekkere weer zo aan het niezen bent. Sterkte als je bij die 35% hoort. Overigens heb ik wel een andere gekke aandoening met de zon. Op een of andere manier, altijd als ik in de zon heb gestaan... Daarna heb ik ineens een hele rode nek. Geen idee wat dat is. Zomer top 538. Hanson en Mbapp. Nu op 246.

0: lekker zomers huisfeestje bij de bankzitters en Roxy Dekker thuis. Barbecue aan en het bier koud. 245 in de zomer. Top 538. Floris hier. Fijn dat je er lekker bij bent vandaag. OMC, zometeen naar iPod 65.
1: 244.

0: OMC, How Bizarre, 243.
1: De Zomer, top 538.
0: Edizione, zondagmiddag, Floris hier. Fijn dat je mee puft en zweet terwijl we luisteren naar zomerhits op Radio 538. En dat doe je niet voor niks, want dit hele weekend ook jouw kans op tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal. Gaat gebeuren op 3 juni in Stadion de Kuip in Rotterdam. De wedstrijd tegen Algerije en jij kunt erbij zijn. Tickets win je als je de oproep hoort en je belt 0909-3000-538. Die oproep is trouwens in de vorm van een scheidsrechtersfluit. Let alvast een beetje op dat geluid. Binnen nu en 20 minuten hoor je hem. Floris, wat heb je nou allemaal gezegd? Komt hierop neer.
1: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
2: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
1: En juich oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet

0: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
6: Haibu.nl.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Nu bij Vibra. Alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai. Alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
12: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.

0: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: De Zomer Top 538. En Sophie Ellis-Bextor op nummer 200.

0: Aventura. Op station 241 in de zomer top 538.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
0: Nou, dat kan jou maar zo eens eventjes gaan gebeuren dit weekend. Het hele weekend win je ze hier bij 538 tickets voor de uitzwaaienwedstrijd van Oranje. Gaat allemaal plaatsvinden op 3 juni in de Kuip in Rotterdam. Wedstrijd tegen Algerije. Dat, op papier zou dat moeten kunnen. En dat is toch een beetje het gevoel van, hè, lopen we daar het stadion uit met het gevoel van...
2: Voor de wereldkampioen. Ja. Voor de wereld.
0: Ja. Of is het zo van, nou, dan moeten we nog even trainen. Even een trainingsstage er tegenaan janken. Jij kunt het allemaal gaan beoordelen, want je kunt erbij zijn. Hoor je de scheidsrechters fluiten dit weekend op 538, dan bel je 0909-30538. En het idee is om vanmiddag beller 11 te worden. Ben jij beller 11, dan ga je er naartoe. Dan win je tickets voor die wedstrijd van het Nederlands Elftal dus op 3 juni. En het leuke is, die scheidsrechtersfluit hoor je al binnen.

0: Nederland-Algerije. En juich Oranje naar het wereldkampioenschap.
1: Bel nu 0909 30538.
0: De 538 heetste

0: Ja, dat is lekker weer. MC Micah G, DJ Sven, de Holiday Rap. 239 in de zomer top 538.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
0: Ja, ook dat nog. 3 juni in de Kuip in Rotterdam. De uitzwaaiwedstrijd van Oranje voordat ze naar het wereldkampioenschap gaan. De wedstrijd tegen Algerije. En dit weekend win je tickets bij 538. Hoor je de scheidsrechters fluiten, dan bel je 0909-3000-538. Voor jouw kans om erbij te zijn, Monique aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Denk jij dat, dat het gaat gebeuren deze zomer met Nederland zelf dan?
2: Nou, ik hoop het wel. Het zal weer heel leuk zijn eigenlijk. Ik ben altijd wel helemaal gek van de oranje sfeer overal.
0: Ja, je denkt van...
3: Wordt een wereldkampioen. Ja. Wordt een wereldkampioen.
0: Dat gaat gebeuren.
2: Ja, tuurlijk. Okay. Zeker weten.
0: Hoe ga jij kijken dan naar die wedstrijden?
2: Nou, de allereerste wedstrijd, die echte officiële wedstrijd, zeg maar, die vindt in het weekend volgens mij van 17, 18, 19 juni plaats. En we hebben toevallig een familieweekendje en we zijn allemaal hartstikke gek op voetbal en oranje voetbal. En dan gaan we zeker met z'n allen kijken weer, net zoals 2 jaar terug.
0: Maar maak je ook de straat oranje en dat soort dingen, of is het niet zo'n feest bij je?
2: Wat zeg je?
0: Maak je ook de straat oranje en thuis allemaal versiering, of is het niet zo'n feest?
2: Ja, het liefste wel. Ja, okay. Zeker weten, ja.
0: Oh, Monique, jij bent een echte fan, ik hoor het al.
2: Ja, zeker weten.
0: De vraag der vragen vanmiddag, Monique, is... ben jij beller nummer 11 en ga jij naar die uitzwaaiwedstrijd?
2: Ja.
0: Nou, dat is inderdaad het antwoord!
2: Echt waar?
0: Gefeliciteerd!
2: Oh, superleuk! Echt superleuk, dankjewel. Super gaaf is dat,
0: jij bent 2 kaarten voor de uitzwaaiwedstrijd Nederland-Algerije. Woensdag 3 juni in de Kuip in Rotterdam. En volgens mij komen ze goed terecht, want jij bent een echte oranje-fan.
2: Ja, zeker weten. Ik ga er super van genieten. En ik zal jullie zeker nog even een berichtje sturen. Of misschien wel een fotootje of een filmpje of zo.
0: Heel
2: want,
0: graag. Dat
2: heel erg
0: leuk.
2: Bedankt.
0: Vindt
2: heel
0: leuk om te zien. En geef ze echt een zetje in de rug dat ze vol goede moed daar naar het WK gaan.
2: Ja, zeker.
0: Monique, mooie dag nog.
2: Jullie ook. Geniet er lekker van. Fijne dag.
1: 538. Radio 538. 238.

0: Carla en Pardoe, Liberté op 238.
1: De Zomer, top 538.
0: Edizione, zondagmiddag. Fijn dat je erbij bent, Floris hier. Wat heeft die zomer die zo voor ons ligt en waar we een beetje aan kunnen proeven dit weekend met dat heerlijke weer? Wat heeft die zomer te maken met je weegschaal eigenlijk? Daar zit een bepaald verband tussen de zomer en je weegschaal. Wat dat is, hoor je zometeen. En ook dit.
1: Zometeen hoor je deze zomer.

0: De Zomer Top 538.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Zo, waar is het warm?
13: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
11: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Morgen om 9:30 bij Net5 en op kijk.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
9: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
10: 538 Nieuws.
11: 5 uur.
12: In Turkije is oppositieleider Özal met geweld uit zijn hoofdkwartier gehaald. Hij had zich daar verstopt na een bevel om af te treden en hij noemt dat een soort staatsgreep. De politie bestormde het gebouw, partijleden verzetten zich, maar uiteindelijk kwam Özal toch naar buiten en leidde een protestmars naar het parlement. In Amersfoort is een vrouw aangerand. Het gebeurde vannacht toen ze naar huis fietste, schrijft RTV Utrecht. Ze werd achtervolgd door een man die eerst haar keel dichtkneep en daarna aanrandde. Hij sloeg op de vlucht toen twee fietsers voorbij kwamen. De politie heeft nog niet met ze gesproken, maar wil dat wel. In het stadion van FC Volendam is een vechtpartij geweest. Supporters van Ajax en FC Utrecht gingen na afloop van de wedstrijd met elkaar op de vuist. De ME haalden ze uit elkaar. De wedstrijd werd gewonnen door Ajax, dat daarmee Europa ingaat. En daarmee is het mislukte seizoen toch nog een beetje gered. En het winnende liedje van Bulgarije op het Songfestival bestormt de hitlijsten. Bangaranga van Dara staat al in 4 landen op nummer 1. In Duitsland bijvoorbeeld en ook in Zweden. Nederland lijkt iets minder gecharmeerd van Bangaranga. Het staat hier op nummer 54. Het is tussen de 22 en 28 graden en er is overal zon. De komende dagen is het ook prachtig lenteweer. Woensdag zitten we even in een dip, maar dat is maar één dag. En dat was het nieuws op 538.
13: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen op dit moment. Op de A12 de eerste richting de Duitse grens door de controles 13 minuten. En de A16 de laatste Rotterdam-Breda bij Ridderkerk Noord. De weg dicht 24 minuten daar. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Maastricht richting de Belgische grens. Hectometerpaal 257,8. A4 Leiden-Amsterdam 10,6. En de A7 Den Oever-Amsterdam 51,6. A10 dat is de ring Amsterdam-Koentunnel richting de Nieuwe Meer 27,9. En de A16 Breda, Belgische grens 63,2. Laatst we nu A30 Bardenveld in richting Ede op de rem bij 14,5.
14: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
15: Het is

0: prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
2: It's playtime.
3: It's playtime.
4: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl. Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl. Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
5: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
7: De zomer top 538.
8: Zomer op je radio.
9: Floris Molenaar.
10: En een groot voordeel van de zomer hoor je over 9 minuten na Inna Nielsen en eerst 5.

0: 30. Hoe is het met je trek?
1: De zomer top 538.
0: Ja, misschien herken je dat wel. Ja, ik heb dat dus wel. Met dat lekkere weer, dan snack ik veel minder. Heb je dat ook? Ik heb sowieso eigenlijk veel minder honger als het van het warme weer is. Dat is dus een van de grote voordelen van zomerweer. Dat blijkt ook uit onderzoek. Afvallen is makkelijker bij lekker weer. Dat blijkt dan dus. Ja, dat komt eigenlijk vanuit je lichaam. Het is vrij simpel. Als je eet, dan moet je lichaam dat eten verwerken. En dat verwerken van het eten zorgt ervoor dat je lichaamstemperatuur stijgt. En dat komt natuurlijk met dat warme weer komt dat niet zo goed uit. Dat wil je eigenlijk niet. Dus zeg je lichaam, weet je wat? Laat maar even zitten, dat eten. Even niet. Ik hoef nu niet zoveel. Ik heb al wel genoeg gehad. Ja, ideaal voor mij in dit geval. Gewoon lekker als je een beetje... Ik moet toch een beetje afvallen. Enige nadeel is wel voor mij, ja... Ik begin natuurlijk pas met afvallen bij lekker weer. Dus tegen de tijd dat ik een summerbody heb, is het alweer herfst, ja.
1: De Zomer Top 538.
0: Met Martin Garrix zometeen de Justin Wellington. Aiko op 234.
1: Radio 538.
2: Hey yo, Big Wave. Tell him I come.

0: down.
1: The Venga Boys, up and down. 231 in de zomer, top 538.
2: De 538 ochtendshow quiz.
1: Je hoort een fragment van de 538 ochtendshow van de afgelopen week. Er is alleen een klein stukje uit weggebliept. Aan jou de grote vraag, wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Het ging afgelopen week namelijk over spirituele plekken. En waar je andere dingen voelt die een beetje in het spirituele zitten. Rick gelooft daar namelijk in.
3: Nou, dat je op bepaalde plekken
4: aardstralen?
3: Andere energie. Ja, daar ben ik ook heilig van overtuigd.
4: Oké. Nou ja.
5: En hoe is dat hier in deze studio?
1: Ja, wat zegt Rick hier? Is dat A, heel weinig chakra's? Is dat B, sensueel? Of is dat C, vermoeiend? Dus A, heel weinig chakra's. B, sensueel. Of C, vermoeiend. Geef jouw antwoord A, B of C aan me door via de app van 538. Rechtsboven in het WhatsApp-icoontje wordt je naar WhatsApp gestuurd. Kun je doorgeven A, B of C. Het juiste antwoord hoor je zo.
2: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
0: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
0: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
2: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
0: Vanaf dinsdag de hele week.
2: Bij Radio 538.
0: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outlet. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
9: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium bestelling.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Hey, jij daar.
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 450 euro korting.
13: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
13: Heb jij ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
16: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
17: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
18: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
16: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
20: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
21: Het is

0: tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Rozer!
3: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
10: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
11: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
10: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Het ging afgelopen week in de 538 ochtendshow over spirituele krachten. Rick gelooft daar heel erg in. Wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment van afgelopen week?
17: En hoe is dat hier in deze studio?
16: Ja, het antwoord hoor je over 6 minuten.
2: De zomer, top 538.
16: En Santana, Maria,

0: Casa Dirty Cash 229 in de zomer top 538.
1: De 538 ochtendshow quiz.
0: Elke werkdag vanaf 6 uur ochtends Tim, Rick, Niels en Florentien die je wakker maken met een lach op je gezicht in de 538 ochtendshow. Deze week ja, vanaf dinsdag. We hebben een lekker lang weekend. Dinsdagochtend zijn ze er weer. Maar voor de ochtendshow quiz Leontina aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat heb jij gedaan in het zonnetje vandaag? Of ben je buiten het zonnetje gebleven?
2: Nee, de hele dag in de zon gelegen, even lekker bruin worden.
0: Is het gelukt?
2: Ja, niet verbrand, dus dat is goed.
0: Oh, niet verbrand. Ja. Ik heb altijd inderdaad het principe vandaag een tomaatje, morgen een chocolaatje.
2: Ah ja, dat ken ik wel.
0: Ja.
2: Dat ken ik wel.
0: Maar jij bent dus in één keer, je bent niet verbrand, dat heb je netjes even goed gesmeerd.
2: Nee, factor 15, precies goed voor mij.
0: Kijk, 15 is dat is laag volgens mij hoor, of niet?
2: Ja, voor sommige mensen.
0: Ja, het hangt een beetje vanaf hoeveel pigment je hebt. Daar gaat het mis bij mij inderdaad.
2: Oh ja, zou kunnen.
0: Je zit in de ochtendshow quiz. Je hoort een fragment van de 538 ochtendshow van de afgelopen week. Daar is een stukje uit weggepiept. Aan jou de vraag, wat wordt er gezegd op het stukje piep? Het ging namelijk over spirituele plekken. He, dat je ergens bent en dat je een gevoel hebt dat er meer is dan dat. Rick gelooft daar heel erg in. En wat wordt er gezegd op dit stukje piep?
3: En hoe is dat hier in deze studio?
0: Ja. Zegt hij A, heel weinig chakra's? Zegt hij B, sensueel? Of zegt hij C, vermoeiend? Wat denk je, Leontina?
2: Ik denk antwoord A.
0: Antwoord A, even luisteren.
3: En hoe is dat hier in deze studio? Heel weinig chakra's.
0: Ja hoor! Ja. Hartstikke goed!
2: Ja,
0: je hebt lekker in de zon gelegen en je krijgt een 538 prijspakket. Gaan we je kant op sturen.
2: Oké, top.
0: Lekker toch?
2: Nou,
0: wat een topdag voor jou, Leontien.
2: Nee, ja, had ik helemaal niet verwacht.
0: Gaat je kant op komen en dan doen we ook even een drinkfles bij. We moeten goed blijven drinken met het warme weer.
2: Ja, inderdaad.
0: Mooie dag.
2: Dankjewel. Tot ziens.

0: en Kesha, Timber 225.
1: De zomer tot 538.
0: En de zomeravondzon vier je zometeen met Julia van Rijndam, die gewoon lekker doorgaat met zomerhits pompen. Onder andere dit op de planning.
2: Zometeen hoor je deze zomerhit.

0: zomer top 538.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Cooling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
10: De hits van 538. Overal in Nederland.
11: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
10: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
11: Check voor alle info en boekingen. 538.nl/on-tour.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl. Oranje.

0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur.
3: Twee sluizen bij IJmuiden zijn voorlopig buiten gebruik door een storing. Het verkeer kan er niet overheen en schepen moeten door andere sluizen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang het allemaal gaat duren en komt na het Pinksterweekend met meer informatie. Inwoners van Madrid zijn het helemaal zat. Ze zeggen dat ze de huur niet meer kunnen betalen en zijn daarom massaal de straat op gegaan. De organisatie van het protest heeft het over zeker 100.000 mensen. Madrilenen betalen de hoofdprijs voor de huur soms wel driekwart van wat ze verdienen. President Trump wil geen haast maken met het akkoord met Iran. Gisteren zei hij dat het zo goed als rond is, maar hij wil alles goed aanpakken en geen fouten maken, zegt hij nu. De zeeblokkade blijft daarom voorlopig nog van kracht, tot alles is beklonken en getekend. En het is afgelopen voor trainer Ron Jans, want die zat vandaag voor de laatste keer op de bank bij een profclub. Hij speelde met FC Utrecht tegen Ajax en verlaat het voetbal met lege handen. Ajax won en dat betekent dat Utrecht niet Europa ingaat. Jans is toch dankbaar. Het was een voorrecht om deze job zo lang te mogen doen, zei hij. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen 25 tot 28 graden. En de zon schijnt uitbundig. En dat was het nieuws op 538.
4: Dan het verkeer door Flitsmeister met een 5 vertraging. Ik krijg van mij de 3 langste van dit moment. We beginnen op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de Nederlandse grens. 17 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda bij Ridderkerk Noord. Daar is de weg afgesloten. Daardoor 19 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Nieuwekerk aan den IJssel. Daar is een ongeval gebeurd. Daardoor 17 minuten extra. Controle dan op de A10. Zo, mijn stem die sloeg ook. Controle op de A10. Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam. 27,9. De A20 Gouda richting Rotterdam bij Rotterdam. 31,1. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij Zwolle. 91,7. De A37 grens met Duitsland richting Hogeveen bij Zwarte Meer. 39,4. En tot slot de A58 Goes richting Vlissingen bij Rittem. Op de rem bij 167,8.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
2: De zomer top 538.
9: Zomer op je radio.
2: Julia van Rijndam.
4: Ja, een extra lang Pinksterweekend vol met zomerhits. Met zometeen Milk & Sugar. Eerst Louis Fonsi en Demi Lovato nu.

0: Twee dingen die ik allebei niet wil in mijn bakkie koffie. Milk en sugar op 223.
1: De zomer top 538.
0: Ja, want eerlijk, zwart is hier gewoon het allerlekkerst, toch? Ja, vindt de man die je nu gaat horen in de lijst ook. Rob de Nijs was namelijk totaal geen rock'n'roll diva backstage. Nee, geen schalen met alleen blauwe M&M's. Geen champagnefonteinen. Nee hoor, zet voor Rob maar gewoon een grote thermoskan koffie neer. Van die zwarte, sterke filterkoffie. En hij was dolgelukkig. Hij noemde zichzelf ook ooit een gewone huiselijke jongen. En dat ondanks dat half Nederland met hem is opgegroeid. Je hoort hem nu in de zomertop 538. Plek 222 is voor Rob de Nijs en Bam!

0: Stop That Train op 220.
1: De zomer. Top 538.
0: Ja, sommige platen hoor je 1 seconde en dan zit je meteen met je hoofd in een cabrio op een boulevard ergens in 1996. En toen was ik nog niet eens geboren. Moet je nagaan. Maar alsnog, snap je? Ja, dat heb ik dus met de California Love van Tupac. Ja, en die hoor je zo meteen voorbij komen in de zomertop 538. Maar wat veel mensen niet weten, is dat die track zo iconisch klinkt, omdat die eigenlijk gewoon gebouwd is op muziek die al jaren bestond. Dr. Dre die gebruikte namelijk een sample van Woman to Woman van Joe Cocker. En dat klonk dan zo. Ja, wij denken nu dat die oude sampletjes gebruiken een trend van nu is. Maar eigenlijk heeft Dr. Dre dat gewoon uitgevonden.

0: top 538 die zometeen verder gaat met deze enorm zomerse plaat van de Taka Bros. Takata! Onderweg!
1: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
4: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
6: Domino's. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: It's playtime.
11: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. Easytoys.nl.
12: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
13: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
11: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. Easytoys.nl.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
15: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
17: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
18: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
20: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass

0: tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
2: Au.
1: Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: De zomer, top 538.
9: We tellen door met Jack Joes en Caleb Scott en whistle nu.
10: 278.

0: Mocht je je ooit afvragen of je in 4 minuten 20 een twister-ijsje naar binnen kan werken? Het antwoord is ja. Dat is me net gelukt. Hey, vanaf dinsdag wordt het officieel topsport, maar dan gewoon vanaf de bank.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK voetbal kijken.
0: Ja, precies. Het NK WK voetbal kijken. 6 enorme voetbalfans sluiten zichzelf wel op voor misschien wel de zwaarste challenge ooit voor mensen met een afstandsbediening. Namelijk zo lang mogelijk wakker blijven en non-stop WK wedstrijden kijken. Ja. Na wedstrijd 14 klinkt zelfs een saaie 0-0 ineens als een psychologische thriller, weet je wel. Maar hey, goed, ze doen het niet voor niks, want degene die als laatste overblijft wint 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen doen. Nou, dat is niet niks. Al is de kans wel groot dat ze na 4 dagen alleen nog maar kunnen leven op chips, energiedranken en tosties. Ja, en het mooiste is, jij als luisteraar mag het ze ook nog moeilijker maken. Dus hoe minder slaap zij krijgen, hoe groter jouw lol en kans op dikke prijzen. Dus nou ja, het wordt echt een krankzinnige week vanaf komende dinsdag hier op Radio 538 het NK WK voetbal kijken. Gaan we eerst door met de zomertop 538 met misschien wel een van mijn favoriete liedjes uit de lijst nu. Dit

en Hot in Here. Nou, dat hebben we gemerkt. Weet je wat ik dus heel lekker vind aan de zomer? En dat is misschien iets waar jij waarschijnlijk een grote hekel aan hebt. Maar als je dan de hele dag op kantoor bent geweest en je auto heeft 8 uur lang lopen bakken in de zon, en dat je dan na die werkdag je auto instapt in een soort extreme hitte sauna in je auto. Weet je wat? Echt zo'n warm deken over je heen valt. Ja, ik vind die extreme warmte dan zo lekker dat ik daar een soort kippenvel van krijg. En omdat het zo warm is, wordt het ook weer een soort koud. Dat gevoel ga ik lekker. Hi, ik ben Julia. Ik ben raar. En dit is

0: talk about it.
1: Milky Chance, Stolen Dance op 212 in de zomer, top 538. Zometeen maak je kans op kaarten voor de uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije. Gaat gebeuren op woensdag 3 juni in de Kuip. Hoor je de scheidsrechters fluit, bel je naar de studio, maak je kans op die kaarten. En ook hoor je deze hit.
2: Zometeen hoor je deze zomerhit.

0: William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
0: het NK WK voetbal kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
1: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
0: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK voetbal kijken.
1: Vanaf dinsdag de hele week.
0: Bij Radio 538.
2: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Vertrouwd sinds 1999.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
10: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
11: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
12: Honor the craving.
11: Domino's.
10: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gaat.

0: van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof. Garage voor alle merken.
7: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
14: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Grando.
16: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
17: Dat wordt genieten.
13: Ja, dus. Aldi.
18: 538 Nieuws.
19: 7 uur.
20: In Limburg is uren gezocht naar een man die aan het zwemmen was in een meertje bij Venlo en in de problemen kwam. Hij was met een vriend en ging op een gegeven moment kopje onder en kwam niet meer boven. Toen hij werd gevonden bleek dat hij al verdronken was. Het is een man van 20 uit Duitsland. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel aan mensen die zitten te wachten op een plekje. Het is daar nog steeds overvol. Gisteren werden uiteindelijk een paar bussen vol asielzoekers naar een noodopvang in Groningen gebracht. En waarschijnlijk gebeurt dat vanavond weer. Enschede was in rep en roer na een melding over een man met een vuurwapen. De politie rukte massaal uit met agenten in kogelwerende vesten en die vonden hem ook. Hij werd opgepakt en meegenomen naar het bureau. Veel mensen zagen dat gebeuren, want het was druk op straat. Maar het was loos alarm. Het wapen was nep. In Spanje is een protest gehouden tegen de politie in Bilbao. Die greep gisteren hard in toen er 6 actievoerders van de Gaza-vloot terugkwamen uit Israël. Omstanders mochten niet bij ze in de buurt komen en werden geslagen en tegen de grond geduwd. De betogers van vandaag vinden het schandalig. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws op 538.
21: Dan het verkeer door Flitsmeister met 3 vertragingen. Het begin op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, 18 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda bij Feyenoord liggen voorwerpen op de weg daar. Daardoor 14 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Keulen bij Duitsland ook nog 9 minuten vertraging. Controle dan op de A6 Lelystad richting Muidenberg bij Almere 44.8. En de A10 de Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam op de rem bij 200. Nee, bij 27.9.
22: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Morgen om 9:30 bij Net 5 en op Kijk.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren.
14: Aldi. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
15: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Dat gaan we vieren.

0: Deals Bijbel.
1: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
2: De Zomer Top 538.
3: Zomer op je radio.
2: Julia van Rijn dan.
4: We tellen door met de lekkerste zomerhits. Zometeen Jonas Blue. Rise komt eraan. Oh,

0: Over precies 18 dagen start het WK, maar we moeten ze wel eerst nog even uitzwaaien natuurlijk.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
0: Ja, je maakt het hele weekend kans op 2 tickets voor de uitzwaaiwedstrijd Nederland tegen Algerije. Gaat gebeuren op woensdag 3 juni in de Kuip. Hoor jij ergens vandaag of morgen dus ook nog de scheidsrechtersfluit voorbij komen? Dan bel je meteen naar 0909-30538. Kom je dan live in de uitzending, dan win jij dus 2 kaarten voor Nederland tegen Algerije in de Kuip. Nou, die scheidsrechtersfluit gaat komen binnen nu en 5 minuten. We gaan eerst even door met de lijst. Jonas Blue en Rise nu op plek 209.

0: Algerije. En juich Oranje naar het wereldkampioenschap.
1: Bel nu 0909 30538.

0: denk dat ik een van de weinigen ben, maar ik vind het zo'n stom nummer, dit. Oh, ik vind hem zo vervelend, die Scatman John. Maar ik heb hier een collegaatje, die werkt bij de techniek. En dat is echt zijn favoriete nummer. Dus nou, misschien ben ik de enige die hem leuk vindt.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
0: Wat ik wel leuk vind, is het WK komt er weer aan. Ja, dat is toch één groot feest. Maar we moeten eerst nog even het Nederlands elftal uitzwaaien. Het gaat gebeuren woensdag 3 juni. De uitzwaaiwedstrijd Nederland tegen Algerije in de Kuip. Het hele weekend maak je kans op tickets. Hoor jij de scheidsrechtersfluit voorbij komen, dan bel je naar de studio. Jan!
2: Ja, goeiemiddagavond.
0: Goeiemiddagavond. Wat is het? Hoe laat is het? Waar leven we? Welk jaar zitten we? 19:30. Ja, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, ben je een beetje lekker aan het genieten van het weer?
2: Nou, ik was in het autorijden. Terug naar huis. Maar ja, lekker in het zonnetje uiteraard.
0: Lekker. En heb je vandaag nog een beetje genoten? Of wat heb je gedaan? Waarom zit je in de auto?
2: Nou ja, ik was vanmiddag bij een waterpolo-wedstrijd. Als delegate, zeg maar, als hoofdscheidsrechter. En nu aan het terugrijden naar huis.
0: Maar was dat buiten, indoor of outdoor?
2: Nou ja, was het maar buiten. Nee, het was binnen.
0: Oh ja, dat is dan balen. Dus dan werk jij niet bij een zwembad, zit je dan alsnog binnen.
2: Ja, zo is het.
0: Hey Jan, maar je zit wel in de auto, dus dat betekent dat je wel de scheidsrechtersfluit in de gaten kon houden. Ik ga je hartstikke blij maken, want je bent erbij.
2: Yeah,
0: jippie! Je wint 2 kaarten voor de uitzwaaiwedstrijd Nederland tegen Algerije woensdag 3 juni in de Kuip.
2: Nou, super gaaf.
0: Hey, is dat even een lekkere dag? En nu zelf nog een plons nemen thuis in het opblaasde zwembadje of dat niet?
2: Nou ja, we hebben inderdaad een klein badje buiten staan. Tegen de tijd dat ik thuis ben ik inderdaad wel heel warm. Dus hier neem ik even een korte duik.
0: Lekker zeg. Nou, plonsen en veel plezier.
2: Ja, super.

0: Zo, lekker layback in de auto. Van een auto misschien wel op een cruise control. Bob Marley en The Wailers en Three Little Birds in de zomertop 538 op plek 206. Hé, hey, wat vinden mensen, nee, mannen, de meest sexy plek voor een tattoo bij vrouwen? Dat antwoord hoor je zo meteen.
1: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
2: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
1: En juich Oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ethos, sneller, snel.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
14: Boost yourself.
15: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag... vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
16: Keukenkopers, opgelet. Het is de laatste dag.
17: Big deals bij Keukenconcurrent.
16: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
20: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: beste in sportvoeding.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
2: Hebbes.
1: Kijk op ben.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen. Tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
5: De zomer top 538.
6: Waar we doortellen met Majestic en Bodiem en Rasputin nu.
7: Radio 538. 205.

Zij heeft hondenpootjes op haar borst getatoeëerd. Dat is echt uitgegroeid tot haar trademark. Je hoorde Eve en Who's That Girl op plek 204. Wat vinden mannen dan de meest sexy plek voor een tattoo bij vrouwen? Nou, ik heb even gekeken naar een onderzoekje. Op plek 3 staat de nek of achter het oor. Dat is echt zo'n, oh, wacht eens even, tattoo, weet je wel. Dat zie je meestal pas als iemand, ja, of zijn haren opsteekt of zich omdraait of zo. En juist dat subtiele, dat maakt hem aantrekkelijk. Kleine tattoos werken hier vaak wel het best. Op plek 2 de ribben, of de zijkant, weet je wel, van je buik, zeg maar. Deze wordt vaker genoemd omdat het net niet altijd zichtbaar is. Een tattoo langs de zijkant van het lichaam wordt vaak gezien als stijlvol en spannend tegelijk. Plus, mensen weten dat dit een van de pijnlijkste plekken is. Dus daar zit ook een soort badass factor aan, weet je wel. En dan op plek 1, ja, deze verbaasde mij ook een beetje. Ik vind hem zeer random. Maar het dijbeen. Ja, volgens heel veel mannen de winnaar. Waarom? Nou, omdat het zowel stoer als vrouwelijk kan zijn. Grote tattoos werken hier goed, maar ook kleine designs vallen op. En het heeft een beetje dat alleen zichtbaar wanneer zij dat wil. Effect. Ik heb even gekeken. Dua Lipa die heeft een tattoo achter op haar nek. Ja, ja, ja. Bij de zijkant van haar ribben. En op haar armen, handen, schouders en rug. Ja, Tolja, de meest sexy vrouw van de wereld. Hoor je nu?

0: Tears on the Fourth Floor op plek 202.
1: De zomer top 538.
0: Ja, we vieren dat begin van die zomer officieel met de zomer top 538 dit hele Pinkster weekend. Met zometeen Milo en de Miami Sound Machine. Now Will and the People, Lion in the Morning Sun.
2: Radio 538.
0: 201.

0: Zomer top 538.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Daar zit Sophie.
10: Hi.
9: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
10: Met Sophie.
9: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
14: Nee!
13: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
13: Milner.
16: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
17: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
18: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
19: Zoveel money!
18: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Ik kan niet werken vandaag.
21: Waar heb je last van?
20: Koorts. Oranje koorts.
22: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
23: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
24: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
0: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op

0: inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: 538 Nieuws.
4: 8 uur.
5: Ook vanavond zullen er weer asielzoekers uit Ter Apel naar de noodopvang in Groningen moeten verkassen, denkt het Rode Kruis. Er is te weinig plek en mensen zitten in Ter Apel alweer te wachten om naar binnen te kunnen. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit. Gisteren gingen er ook bussen vol asielzoekers naar Groningen toe. In Amsterdam is een jongen van 13 om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij liep gisteravond op straat en werd aangereden door een zware scooter. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. De bestuurder van de scooter raakte gewond en de politie zoekt nu uit of hij een fout heeft gemaakt. Een man van bijna 20 uit Duitsland is verdronken in een meertje bij Venlo. Hij was gaan zwemmen met een vriend en kwam niet meer boven. De vriend sloeg alarm en er werd een zoekactie gehouden met duikers en drones tot zijn lichaam werd gevonden. En de Engelse voetbalclub Liverpool speelt ook komend seizoen in de Champions League. En dat zal trainer Arne Slot goed doen. Zeker omdat het er nog om hing. Maar door een 1-1 gelijkspel tegen Brentford en het resultaat van een concurrent is het ticket nu binnen. Liverpool werd vorig jaar kampioen, maar dit jaar vijfde. U kunt de hele avond nog buiten zitten, want het blijft nog lang warm. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen. 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws op 538.
6: Kijk, dat is goed nieuws. 538 verkeerde flitsmeister dan met ook goed nieuws, want er zijn nog maar twee vertragingen te melden. Eentje op de A12, Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, 18 minuten. En de A16, Rotterdam richting Breda bij Ridderkerk Noord is de weg afgesloten, daardoor 12 minuten vertraging. Controle dan op de A4, Amsterdam richting Leiden bij Leidendorp, 29.3. De A10, Diemen richting de Nieuwe Meer, staan ze bij 14.9. De A10 ook, Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam bij 27.9. En tot slot de laatste van dit moment te vinden op de A12, grens met Duitsland richting Arnhem. Bij Arnhem op de rem bij 131.7.
7: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
8: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
12: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
13: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
4: De zomer top 538.

0: heb dit nummer echt kapot gedraaid in mijn studententijd. En nu klink ik oud, maar dat valt reuze mee. Want ik ben gewoon pas 6 jaar klaar met studeren. Farruko en Peepas hoorde je op 198.
1: De zomer top 538.
0: Hey, bij sommige nummers hoor je 1 keer en dan zing je daarna maandenlang fonetisch mee. Zonder eigenlijk een flauw idee te hebben van wat er nou echt gezegd wordt. Toch? Daar heb je jezelf vast al 1 keer op betrapt. Ik heb dat zelf heel erg met Ego van Willy William. Want eerlijk, ja, niemand stond in 2015 op de camping perfect Frans mee te zingen. Iedereen deed gewoon alsof. En het grappige is, Ego gaat wel gewoon over een veel te grote ego. Dus over iemand die zichzelf, nou ja, net iets te geweldig vindt. Alleen Willy William, ja, verpakt dat zo zonder en gezellig, dat je pas halverwege beseft van, oh wacht, ik sta eigenlijk gewoon vrolijk mee te zingen over arrogantie. Maar hey, een beetje ego is ook gewoon oké, toch? Niet te veel, klein beetje mag. Willy William hoor je nu met zijn Ego op 197.

Parole de Paris. Ja, dat was het WK-anthem van 1998. Stond toen bovenaan de hitlijsten. Ja, zo'n enorme hype. Dat deze track van de Spice Girls dus een beetje werd ondergesneeuwd. Ik ben sowieso benieuwd of het WK-anthem van dit jaar ook zo gaat scoren. Dat is deze, hè?

De Spice Girls en Stop. Nou, stoppen doen we gelukkig nog even niet, want we hebben nog 194 nummers te gaan in de zomer top 538. Wist je trouwens dat dit nummers van de Spice Girls in Engeland compleet werd ondergesneeuwd door deze tune? Dario G en Kylie.

0: Ik moet altijd denken bij dit nummer aan die KPN-reclame uit 2021. Ken je nog, die nog met die dansende katje, kattenhoofdje zo. Die is zo goed. Als je een rotdag hebt, dan zou ik echt even aanraden om die even terug te kijken op YouTube. Hey, gaat je libido nou daadwerkelijk omhoog van mooi weer? Het antwoord hoor je zo meteen.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas. De ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon

0: Verfzaak. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Nu bij Vibra. Dusty glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus. Aldi.
12: It's playtime.
13: Easy Toys. It's playtime.
14: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
15: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.

0: is. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Zomer, top 538.
3: Met zometeen UB40, ook Jason Derulo onderweg.

UB40 en Kingston Town op 191. Hey, is het jou ook opgevallen, zodra het een paar dagen warmer is in Nederland, is ineens iedereen net wat gezelliger. De korte broek gaat aan, de leuke jurkjes worden weer uit de kast getrokken. Ja, dan komt er ineens iemand met een zonnebril binnen die normaal de boekhouding doet. Ja, en voor je het weet denk je lichaam, hey, wacht eens even, het leven is eigenlijk best wel leuk. Maar wordt je libido nou echt hoger van warm weer? Nou, de wetenschap die zegt niet per se van de hitte zelf, maar van de zon. Een beter humeur, meer buiten zijn, minder kleding. Ja, daar wordt de mens blijkbaar wel gezelliger van. Dus nou ja, zodra het 25 plus graden is, dan bam, gewoon complete hormoonchaos in Nederland. Ik hou ervan. Het volgende liedje, het gaat precies daarover, die spontane aantrekkingskracht op vakantie. Jason Derulo en Acapulco in de zomer.

0: Love, Dance, Baby, Hot, Summer, Party en Tonight. Ja, dat zijn de woorden die het meest worden gebruikt in zomerhits. Dus ja, als je nummer letterlijk vanavond heet, dan begin je eigenlijk al met een voorsprong. Je hoorde Kris Kross Amsterdam op 189.
1: De zomer top 538.
0: Ja, en Jordi en Lien tellen zo meteen met je verder in deze heerlijke lijst. Eerst nog DJ Jean en The Launch.
2: Radio 538. 188.
3: Ready for the launch.

0: Zomer Top 538.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
8: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
9: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
13: Hebbes.
15: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
18: Boost yourself.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
20: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
22: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
23: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
22: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
24: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan.
0: Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: 538 Nieuws.
2: 9 uur.
3: De NS doet aangifte tegen actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden op Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil kwam te liggen. Ze gaan nu kijken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Oekraïne wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na nieuwe aanvallen van Rusland, waarbij zeker 4 doden en tientallen gewonden vielen. Oekraïne zegt dat Rusland de bevolking terroriseert, omdat het niet lukt op het echte slagveld. Nederland en andere landen reageerden ook fel op de aanvallen. India gaat gebukt onder een hittegolf en het einde is nog lang niet in zicht. Er worden temperaturen aangetikt van 45 graden of meer, met als gevolg 16 doden in 1 dag tijd. Hoge temperaturen komen wel vaker voor in India, maar volgens experts is het nu wel heel erg. Komt door klimaatverandering, zeggen ze. En in de Giro is de etappe van vandaag gewonnen door een Noorse wielrenner. Totaal onverwacht bleek hij de snelste van een kopgroep van 4. In de peloton erachter zat Dylan Groenewegen voorop. Jonas Vingegaard leidt nog steeds het algemeen klassement en morgen hebben de wielrenners een rustdag. Je kunt op dit moment nog best buiten zitten, want het is nog steeds warm. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws op 538.
24: Mark, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment. 3 vertragingen. De A10 richting Groenplein tussen Amsterdam, Watergraafsmeer en Zeeburg. 17 minuten. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 21 minuten. En de A16 richting Breda tussen Kralingen en Ridderkerk Noord. 18 minuten. En de flitsers, die krijg je van Lien.
25: Op de A9 richting Haarlem bij Velsen-Zuid, hectometerpaal 51,4. Op de A10 richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam, hectometerpaal 27,9. En op de A15 richting Rotterdam bij Rotterdam, Albrandsvaart, hectometerpaal 53,5.
26: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
27: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
28: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
27: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
29: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
30: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
31: Voor de makers.
32: Praxis.
33: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
34: De zomer top 538.
35: Zomer op je
24: En Lien is er ook gezellig bij. De zomertop 538. Het beste van de zomer, de jeugd van tegenwoordig. Hoor je? La Cascada. Evacuate the dance floor.
36: Radio 538. 186.

0: beetje de manier waarop iedere Nederlander aan de Spaanse kust loopt en probeert te praten met locals. Jordan, Get Spanish, de jeugd van tegenwoordig.
1: De zomer top 538.
0: Zondagavond, 11 minuten over 9. Buiten is het nog heerlijk weer om te barbecuen, om na te borrelen, om in de tuin te zijn en om lekker te genieten van de zomer top 538. We zagen de temperaturen op de thermometer voor dit weekend staan en we dachten, daar hoort een zomerse lijst bij. Lien, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat leuk dat je er weer bij bent. Gezellig,
2: gezellig
0: vanavond.
2: We zijn er weer. En ja, wat een lijst. Heerlijk.
0: Ja, ik vind het wel mooi, Lien, dat wij zijn vandaag totaal het tegenovergestelde van elkaar geweest. Want jij hebt iets gedaan wat je heel vaak doet. Dat is eigenlijk gewoon daglicht proberen te vermijden.
2: Oh zo. Ja, klopt. Ja.
0: Jij hebt in jouw game hole heb jij zitten gamen en zitten livestreamen op Twitch.
2: Ja, zonlicht is wat dat betreft een beetje eng voor ons.
0: Ja, en het bizarre vind ik inderdaad ook nog dat er dan ook nog heel veel kijkers zijn die jou zien gamen op jouw livestream. En dat die dus ook allemaal binnen
2: zitten.
0: Dat
2: zijn ook lekker gamers. Hè? Wij zijn gewoon een beetje bang van zonlicht. Wij zitten graag binnen en dan spelen we graag een gamepie. Ja.
0: Nou, dat was jouw zondag. Ik ben lekker wezen fietsen met de hond, wezen lopen. Overigens wel opletten, hè, als je met de hond naar buiten gaat.
2: Ja, want het asfalt kan echt heel heet worden. Dus pas op voor de voetjes. Je hebt daar ook speciaal spul voor. Kan je de paals mee insmeren. Ik doe dat toevallig ook voor mijn hond.
0: Oh, ik dacht voor jezelf, maar...
2: Ook, je moet ook je handjes goed insmeren.
0: Ja. Nee, maar dat is absoluut waar. En doe dan gewoon even s'avonds wat langer met ze lopen. Even de natuur in.
2: Ja.
0: En dan overdag uitkijken met het hete asfalt. Hey, de zomer, top 538, hoor je dit hele weekend. Ook nog morgen met dan natuurlijk de grote ontknoping. Werken we toe naar de nummer 1. De hele lijst vind je op 538.nl. Kun je zo de hele tijd een beetje afturven. En we hebben vanavond ook nog eens 2 kaarten voor de ijsvaaiwedstrijd van Nederland-Algerije. 3 juni in de Kuip. Jij kan erbij zijn om ze op te warmen voor het WK. Hoor je de scheidsrechtersfluit vanavond voorbij komen, dan bel je naar de studio. Kom je in de uitzending, dan win je dus 2 tickets voor die wedstrijd Nederland-Algerije. Joe Corey zometeen naar Dan Henley, Boys of Summer.

0: Dan denk jij dat je een zonnebril nodig hebt gehad vandaag voor de zon. Nou, wacht maar totdat je tegenover Joe Corey staat in Leef de Lijven. En hij glimlacht. Zijn gebit is witter dan een gemiddelde piste, denk ik, in Gerlos.
1: Ja, hij heeft even een retourtje te krijgen.
0: Oh, ja, ja, ja. En hij is ook nog bodybuilder. En heeft hij gigantische kolos aan spieren. Is ooit bekend geworden, Joe Corey, door Jordy Shore.
1: Oh.
0: Een hele educatieve programma, weet je wel.
1: Die is hij daar ingezeten?
0: Ja, daar heeft hij ingezeten, ja. En daarmee heeft hij eigenlijk een soort van bekendheid wel gekregen. Toen heeft hij het DJ serieus opgepakt. En nou ja, zodoende heeft hij nu meerdere hits, waaronder deze, Head and Heart. Stond in de zomer top 58, want daar luister je nou op 182. Is het jouw type, Joe Corey?
1: Nou,
0: als ik het zo omschrijf?
1: Iets minder wit dan witte tandjes, dat mag wel.
0: 58, zomer top 58 met One Republic Sunshine en Manu Chao. Dit is wel echt precies wat deze lijst ademt, als je het mij vraagt. Me gustas tú.

0: One Republic en Sunshine hoorde je op 538 in de zomer. Top 538. Oftewel de 538 beste zomerhits. En er volgt nog veel meer. Ik hoorde dat jij kon twerken op een bepaald liedje.
1: Oh, ik zei niet nee. Vroeger noemden we dit anders.
0: Hoe we dat noemden vroeger, dat hoor je zo meteen. Maar ik kan wel alvast verklappen dat het gaat over Daddy Yankee. Gasolina komt eraan.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
17: Een heel boek? En de kinderen dan?
16: Die zijn veel te druk met spelen.
17: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
16: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
17: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
16: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
17: Proost.
16: Op sunweb.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa.
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
22: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
23: Zomer, top 538.
24: Met Daddy Yankee, Gasolina, naar Milk Inc. Hier is Walk on Water.
25: Radio 538. 180.

0: 538. Jordi en Lien hier. En Lien, dan moet je me dan toch even uitleggen. Hoe heette het vroeger? Wat jij heel goed kon op dit liedje.
1: Vroeger, toen de Dode Zee nog leefde, toen noemden we dit niet twerken, toen noemden we het schuren. In de plaatselijke stamkroeg, toen was dit nummer echt de hit. En dan moest je zo schuren, slash een soort van trillen met je bovenbenen zo heel snel. Trillen. En dan als je dat kon, dan was je helemaal de shit.
0: Nou. Kon jij dit?
1: Ja.
0: Kun jij dit nog steeds?
1: Ja. Ik hoop dat mijn ouders niet meeluisteren trouwens, maar ja.
0: Nou, ik hoop dat ze niet meekijken.
1: Oh.
0: Oh, Lien, wat ben je nu aan het doen?
1: Ja.
0: Oké, laten we het netjes houden. Het is zondag. 538, zomer op je radio. Jennifer Lopez naar Ricky Martin. Leven la vida.

Jennifer Lopez, Waiting for Tonight op 177 in de zomer. Top 538. Temperaturen buiten nog boven de 20 graden. Heerlijke, zwoele zomeravond met Chris Brown en Benny Benassi. Beautiful people voor je onderweg. En nu eerst Eddie Grant. Give me hope, Joanna.

0: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Ring,
6: videodeur. Ja. Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
8: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. Easytoys.nl.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
10: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
16: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: Score nu alle deals bij Bol.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Bocconet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
3: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
4: 538 Nieuws.
5: 10 uur.
6: Het mooie weer van vandaag had ook een keerzijde, want twee mensen die verkoeling zochten in het water zijn verdronken. Eén in een recreatiepark in Oldenzaal en de ander in een meertje bij Venlo. Dat was een Duitser van 20. De drenkeling in Oldenzaal werd nog gereanimeerd, maar hij was niet meer te redden. De NS doet aangifte tegen de actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden bij Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil komt te liggen. Er wordt nu gekeken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Bij de laatste aanval van Rusland op Kiev zijn ook kantoren beschadigd van de Duitse zenders ARD en Deutsche Welle. Vooral de studio van waar de Duitse correspondenten verslag doen. Door een drukgolf sprongen er ruiten en een muur stortte in. Er was niemand aanwezig in de studio. Op andere plekken in Kiev vielen 4 doden. En Max Verstappen begint nu zo'n beetje aan de Grand Prix van Canada. Maar het weekend is tot nu toe 1 grote teleurstelling. De auto doet niet wat hij wil. Hij voegde eraan toe dat het team het ook niet weet. Max gaat weg van plek 6 en heeft de 2 Mercedes'en van George Russell en Kimi Antonelli voor zich. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. En daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Er is ook veel zon. Op de stranden kan het wat koeler zijn door een frisse wind. En dat was het nieuws op 538.
7: Mark, dankjewel. Krijg de situatie op de weg. Op dit moment 3 vertragingen. Te beginnen op de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 16 minuten. De A16 richting Breda tussen Kralingen en Ridderkerk Noord, 15 minuten. En de A20 richting Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel, 9 minuten. Dan flitsers, die krijg je van Lien.
8: Op de A4 richting Amsterdam bij Burgerveen, hectometerpaal 16.6. Op de A10 richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam, hectometerpaal 27.9. En op de A20 richting Rotterdam bij Rotterdam, hectometerpaal 31.6.

0: korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu bij Vibra. De schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar 2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
4: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
5: De zomertop 538.
6: Om het warm van te krijgen. Of juist cool dus. De zomertop 5-8, Calvin Harris en Dua Lipa. Or in Ace of Base, it is all that you want.
5: Radio 5-3-8. 174.

0: 73 in de top zomer 5. Wow, de zomer top 538. Dat was de goeie. Jordi Calvin Harris, Dua Lipa en One Kiss.
1: De zomer top 538.
2: Ja, hoor jij de scheidsrechtersfluit? Bel dan naar de studio op 0909-3000-538. Kom je dan in de uitzending? Dan maak je kans op kaarten voor Nederland-Algerije op 3 juni in de Kuip.
0: En wanneer zou die voorbij komen?
2: Ja, dat is de vraag.
0: Ik gok ergens binnen nu in 3 minuten. Maar kan mis hebben, je weet het
2: klein
0: nooit.
2: Tippie.
0: Je weet
2: klein
0: het nooit. Tippie. Als je hem hoort, bellen 0909-3000-538.

0: Sugar.
1: Ga naar Nederland-Algerije en juich Oranje naar het wereldkampioenschap.
2: Bel nu 0909 30538.

0: Lorca, ritmo de la noche op 171.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
0: Woensdag 3 juni in de Kuip en dit hele weekend maak je kans op...

0: Goedenavond.
1: Hey, goedenavond Melvin.
0: Hoi, hoi.
1: Jij hebt wel een lekkere dag vandaag volgens mij.
0: Ja, ik heb een heerlijke dag. Lekker de hele dag op de camping geweest. Lekker gebarbecued en nou net thuis.
1: Nou, je vergeet één belangrijk onderdeel toch vandaag? Want er kwam nieuws naar buiten en volgens mij ben jij voor een voetbalclub.
0: Ja. Ajax mag hier opeens voetballen, hè?
1: Ajax, lekker man.
2: Ja, gefeliciteerd.
1: Sorry,
2: maar zo sportief ben ik dan wel. Nou, okay, je spreekt hier met toch wel een Feyenoord. Maar dat is gewoon goed. Ja.
1: Gewoon gefeliciteerd.
2: Dat zeg ik gewoon.
1: Sympathiek.
0: Ja, dankjewel.
1: Hey, dan zitten we ook nog wel gelijk met een uitdaging, hè, Melvin. Stel dat jij die kaarten wint, dan moet je dus wel naar de Kuip toe als Ajax ziet.
0: Ja. Nou ja, weet je, het is ook een stukje voor het vaderland, hè, natuurlijk.
1: Hey, kijk, dat is goed om te horen. Melvin, we gaan het kort houden. Jij hebt gewonnen!
2: Yes. Gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd, man. Deze twee kaarten voor jou voor Nederland-Algerije op 3 juni in de Kuip. Je bent erbij.
0: Helemaal
2: prachtige stadion.
1: En dan even extra hard juichen, want dan maken ze extra kans op het WK straks.
0: Het gaat helemaal goed komen.
3: All y'all radios out there. Song goes after, yo. Yeah. Aisha. All my sisters, yeah.

0: Stash en een call en voix hoorde je in de zomer. Top 538 op nummer 169. Zometeen nog Gala, Madonna en de Black Eyed Peas komen er ook aan.
1: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
2: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
1: En juich oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
6: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
10: Honda, the power of dreams.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
13: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Cooling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
16: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
19: Dat wordt genieten.
18: Ja, dus. Aldi.
20: De techniek van alle automerken. De expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof. Garage voor alle merken.
21: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
22: Hey, ik kan niet werken vandaag.
21: Hoezo?
22: Sorry, het is WK.
23: Score nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1,128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
21: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
0: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
25: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: De zomer top 538.
8: Met zometeen Gala en eerst Madonna.
19: Radio 538. 168.

0: maar één naam die in mij opkomt als ik dit nummer hoor. Jordan Gala en Freed From Desire in de zomer top 5 jacht. Well, Griggs on fire!
1: Was dat niet die voetballer?
0: Ja, is een Noord-Ierse voetballer. Ja. Maar goed, ja, jij weet meer van voetbal, Lien, dan ik. Ik ben echt een complete voetballeek. Ik zou nu niet eens kunnen benoemen wie er allemaal in onze selectie zit voor het WK. Is die überhaupt al bekendgemaakt? Kijk nou.
1: Nou, ja, zo diep zit ik nou ook weer niet in voetbal.
0: Zo ben ik er vanaf. Maar Will Grigg, ik heb geen idee. Maar toch zong iedereen het op een gegeven moment zong dit mee. Ik weet het niet meer welke. Het voelt als 2-3 jaar geleden of zo. Of 4.
1: Was het Will Grigg? Was het
0: Will Grigg? Will Grigg on fire.
1: Oh ja.
0: En dan zongen ze nog eens. Pretend that there is a...
1: Ja, ik weet het. Ja.
0: Nou, goed.
1: Maak ons niet populair onder de voetbalmensen, denk ik.
0: Nee, excuses. Maar je hoort in ieder geval Gala en Freed From Desire. En hier zijn de Black Eyed Peas, Sergio Mendes en Mascherada op een prachtige 166.

0: Met dit nummer heeft de komende plakkennacht toch een iets dubbelere lading. Je hoorde Mouse T en Hot and Juicy Horny op 538. Plakkennacht, daar zitten we wel inmiddels al hier, toch?
1: Een plak, wat zeg, plakkracht?
0: Plaknacht.
1: Plaknacht, oh, plaknacht. Jeetje, wat zeg jij nou,
0: joh? Omdat het zo warm is buiten, dat je gewoon ligt te plakken in je bed vanavond. Nee, het had niks met dat horny te maken. 538, de zomertop 538, met George Michael nu, Too Funky.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver oe.
4: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: De hits van 538, overal in Nederland.
6: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
5: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
6: Check voor alle info en boekingen 538.nl/entour.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
9: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
20: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
21: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
0: 538 Nieuws.
1: 11 uur.
2: In het AZC in Ter Apel is voor ongeveer 120 asielzoekers geen plek vanavond. Daarom zijn zij met bussen naar een congreshal in Groningen gebracht om daar de nacht door te brengen. Morgenochtend worden ze weer teruggebracht naar Ter Apel. De opvang in Groningen kan alleen dit Pinksterweekend gebruikt worden. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijp omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. Drie auto's zijn daar op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. Twee mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. En een Italiaanse wielrenner is gedisqualificeerd in de Giro. In de massasprint in Milaan botste hij met zijn hoofd tegen een andere wielrenner aan en veroorzaakte daardoor een valpartij. Behalve de disqualificatie krijgt hij ook nog een boete van ruim €500. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden en daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Op de stranden kan het later koeler zijn. Er is wel weer veel zon. En dit was het nieuws op 538.
3: Dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment 3 vertragingen. De A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 10 minuten. Dan de A16 richting Breda tussen Kralingen en Ridderkerk Noord 13 minuten. En de A20 file richting Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel 6 minuten. En de flitsers die krijg je van Lien.
4: Op de A1 richting Barneveld bij Voorthuizen hectometerpaal 56.7. En op de A6 richting Lelystad bij Almere hectometerpaal 51.8.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
27: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
28: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
29: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
30: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
0: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
29: De zomer top 538.
31: Zomer op je radio.
29: Jordi Warners.
3: What the fuck? Zak er wel hoor je zometeen. Eerst Nicky Jam en Enrique Iglesias. Hier is El Perdón.
29: Radio 538. 162.

0: pak, pak.
1: Eigenlijk vind ik dit een verschrikkelijk liedje. Als ik het zo weer hoor ook, denk ik.
2: Waarom?
1: Jij, vind jij het leuk?
2: Nou, ik heb dit liedje zo lang niet gehoord dat ik het echt leuk vond om het weer een keertje te horen, ja.
1: Nou ja, goed, uiteindelijk zit ik hier ook niet voor mezelf. Ik zit natuurlijk voor de luisteraar en voor de zomertop 538.
2: Precies.
1: Die uiteindelijk ook is samengesteld hoor, door luisteraars. What the fuck van Zak Noël, Loka Pipa. Je kan niet alles leuk vinden, zo is het ook weer, toch?
2: Nee, is ook weer zo.
1: Maar er komt nog wel heel veel lekkers aan. De zomertop 538. Morgen de ontknoping, hè? Dan werken we toe naar de nummer 1. Die hoor je vlak voor 6 uur. En de hele lijst check je al op 538.nl. Imani, Don't Be So Shy. Hoor je? Ja, deze is lekker. Beanie Man, Dancehall Queen.

0: Don't Be So Shy, Imani hoorde je in de zomer top 538. Heerlijk zeg, de beste zomerhits nog tot morgenavond 6 uur. De hele lijst check je op 538.nl. Jordi en Lien hier op je zondagavond. En ja, Lien durft bijna niet te vragen, maar wat ga jij dan morgen overdag doen? Ga jij weer in je gamehole zitten, livestreamen en gamen in het donker? Of?
1: Nee. Morgen dan, ik kom zelf uit Zeeland, daar woont mijn moeder nog. Dus ik denk dat ik morgen even een cabrio-roadtripje maak naar het zuiden. Ah. Even naar Zeeland gaan, ja.
0: Lekker. En dan nog even naar het strand ook.
1: Nou, misschien. Ja, ik heb nog niet overlegd met mijn moeder eigenlijk wat we gaan doen. Maar
0: nou, lekker zeg.
1: Ja.
0: Toch goed om te horen dat je nog wat daglicht gaat zien. Ja, ik ga ook even de hoort op, even de fiets pakken of iets. Genieten van de zonnestralen en natuurlijk tegelijkertijd de zomer top 538 aan. Met nu, Monikante, Jekke.

0: Simply Red en Fairground hoorde je in de zomertop 538 nog tot middernacht. Zometeen nog Pitbull, Shakira en ook Jimmy Cliff hoor je.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
14: Helemaal los bij Ethos.
15: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
20: Mama.
19: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
21: Oranje fans.

0: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: De zomer top 538. Met Pitbull zometeen naar Jimmy Cliff.
2: Radio 538. 156.

0: go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Pitbull, and I know you want me in de zomer top 538. Jij komt net achter iets.
2: Ja, wist je dat als je de artiest Pitbull, of als je Pitbull googelt, je dus eerst de artiest krijgt in plaats van het hondenras?
1: Ja, ik heb het net even geprobeerd, maar je hebt gelijk. En dat is natuurlijk, eigenlijk is dat heel raar.
2: Ja, eigenlijk wel, want ja, die zou zeggen dat het hondenras, nou ja, meer bekend is of algemeen bekend is dan de artiest. Maar ergens ook wel weer een compliment dat je zo groot bent als artiest, dat je dus eerst als eerst naar voren komt.
1: Leuk feitje zo op de zondagavond. Zomer top 538, Jordi en Lien hier op je radio met zometeen Shouse. En eerst Shakira, La

0: Shows en Love Tonight in de zomer top 538. Morgenochtend gaat de zomer top 538 verder. Vanaf 6 uur bij Kilian. Tot aan morgenavond 6 uur. Dan hoor je ook de ontknoping. En wij draaien dan nu de twee laatste van de lijst voor vandaag.
1: Ik ben benieuwd, wat heb je voor ons in petto?
0: Culture Beat, Mr. Vane hoor je. Lil Nas X, That's What I Want. En wij hoor je, wij ons hoor je. En ons hoor je, nou jeetje. We krijgen even een half tien jaar.
1: Ah, het is bijna 12 uur.
0: Ons weer morgenavond ook gewoon weer om 9 uur.
1: Zeker.
0: We hebben twee bizarre verhalen morgenavond. Dat kan ik alvast wel eventjes als kleine tease gooien.
1: Ja, die wil je wel horen hoor.
0: Iets over het kopen van een studentenhuis met de studenten er nog in. En er is iemand die op zoek is naar zijn grote liefde. Maar hij kan haar niet vinden. En we gaan diegene bellen.
1: Wij gaan Cupido spelen morgen.
0: Precies. Culture Beat, Mr. Vane, hoor je zo meteen naar Lil Nas X. Dit is That's What I Want.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl. Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
9: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Vertrouwd sinds 1999.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
12: Boost yourself.
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Is dit allemaal van jou?
14: Alleen de belangrijke dingen.
15: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
16: Geeft ruimte.

0: korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: 538 Nieuws.
14: 12 uur.
15: Zo'n 120 asielzoekers brengen vannacht de nacht door in Groningen. Er is voor hen geen plek in het AZC in Ter Apel. Ze zijn met bussen naar een congreshal gebracht en gaan 's ochtends weer terug naar Ter Apel. De opvang in Groningen is tijdelijk. Er is nog geen plan voor noodopvang na het Pinksterweekend. In de haven van Hamburg is brand uitgebroken op een vrachtschip. Het vuur ontstond in het ruim. De bemanning was zelf al aan het blussen toen de brand weer aankwam. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. 8 mensen zijn gewond geraakt, ook een brandweerman. China heeft 3 astronauten de ruimte ingestuurd. De Taikonauten, zoals ze ook al worden genoemd, gaan er allemaal experimenten doen. Een van hen blijft een jaar in de ruimte om te kijken wat dat doet met de mens. De Chinezen hopen zo kennis op te doen voor toekomstige reizen naar de maan of naar Mars. En bij de GP van Canada heeft Max Verstappen goede zaken gedaan. Hij werd 3rd achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen, die vanaf de 6e plek startte, kon profiteren van de pech van zijn concurrenten. Zo vielen George Russell, Lando Norris en Sergio Perez allemaal uit. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Het mooie weer zorgt ervoor dat veel mensen het water hebben opgezocht. En op twee plekken is dat niet goed afgelopen. In het Limburgse Well verdronk een Duitser die daar in een meer aan het zwemmen was. En bij een recreatiepark in Oldenzaal werd iemand niet lekker in het water. Ook hij heeft het niet overleefd. Een dronken man in Delft is op het dak van de Oude Kerk geklommen. Volgens het AD was hij dronken. De politie zette een groot gebied rond de kerk af omdat hij spullen naar beneden gooide. Even later kwam hij uit zichzelf naar beneden. Nadat hij was nagekeken in de ambulance, werd hij aangehouden. Een groep van 8 Arabische landen heeft de Israëlische minister Ben Gvir veroordeeld, die de opvarenden van een hulpvloot voor Gaza vernederde. Onder andere Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije en Indonesië zeggen dat zijn acties de menselijke waardigheid aantasten en het internationaal recht schenden. En Max Verstappen is tevreden met zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Extreem positief, zegt hij. Hij werd derde in Canada achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen genoot ook van het duel met Hamilton om de tweede plaats, ook al wist hij dat niet te winnen. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En dit was het nieuws op 538.